0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Staatssecretaris Annette Bertram heeft met de NS besproken dat de zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze afloopt. In alle Friese wateren is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap na onderzoek in 2024 en vorig jaar. De Federal Reserve onder voorzitter van Kevin Warsh handhaaft de rente. De tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt met 14 afspraken over de vrede. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Oejala Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Oejala Radio.

0: जाने।
1: यू आर
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Staatssecretaris Annette Betram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Betram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterschip Friesland naar onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeenteconcentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote water- en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. De Federal Reserve van de voorzitter van Kevin Warsh handhaaft de rente. Warsh leidde voor het eerst de vergadering en markeert een duidelijke breuk in communicatiestaal met zijn voorganger Powell. Ondanks eerdere verwachtingen van renteverlaging blijft de rente gelijk vanwege de hoge inflatie veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Warsh benadrukt dat prijsstabiliteit voorop staat. De tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt met 14 afspraken voor vrede. Deze betreffen een staakt het vuren, heropening van de straat van Hormuz en een nucleair akkoord. Washington en Teheran hebben de inhoud nog niet officieel bevestigd. Het weer, tot slot. Vandaag breekt een hete periode aan met veel zonneschijn en snel stijgende temperaturen. Aan het eind van de middag varieert het kwik van 27 graden in het noorden en 33 graden in het zuiden van het land. Later is er wel kans op onweersbuien. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Dit is Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Staatssecretaris Annette Betram heeft met NS besproken dat de zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze afloopt. In alle Friese wateren is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap na onderzoek in 2024 en vorig jaar. De Federal Reserve onder voorzitter van Kevin Warsh handhaaft de rente. De tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt met 14 afspraken over de vrede. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Staatssecretaris Annette Betram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Betram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterschip Friesland naar onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeten concentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote wateren en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. De Federal Reserve onder voorzitter van Kevin Warsh handhaaft de rente. Warsh leidde voor het eerst de vergadering en markeert een duidelijke breuk in communicatiestijl met zijn voorganger Powell. Ondanks eerdere verwachtingen van renteverlaging blijft de rente gelijk vanwege de hoge inflatie veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Warsh benadrukt dat prijsstabiliteit voorop staat. De tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt met 14 afspraken voor vrede. Deze betreffen een staakt het vuren, heropening van de straat van Hormuz en een nucleair akkoord. Washington en Teheran hebben de inhoud nog niet officieel bevestigd. Het weer, tot slot. Vandaag breekt een hete periode aan met veel zonneschijn en snel stijgende temperaturen. Aan het eind van de middag varieert het kwik van 27 graden in het noorden en 33 graden in het zuiden van het land. Later is er wel kans op onweersbuien. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

0: are.
1: You are.
0: You are.
2: Ujala Radio Headlines.
3: Staatssecretaris Annette Bertram heeft met NS besproken dat de zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze afloopt. In alle Friese wateren is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap na onderzoek in 2024 en vorig jaar. De Federal Reserve onder voorzitter van Kevin Warsh handhaaft de rente. De tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt met 14 afspraken over de vrede. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Ben je heerlijk thuis of zit je lekker in de auto? Of ben je gewoon gezellig op het werk? Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, Ujala Radio's bij je. Altijd staat in staat op elk moment van de dag. Ujala Radio, toch?

You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het Gelderse provinciebestuur heeft van het Rijk de garantie gekregen dat er geen laagvliegroutes voor vakantievluchten vanaf Lelystad Airport over Gelderland komen. Gedeputeerde Klaas Ruitenberg stelt dat laagvliegen boven Gelderland is geschrapt in een herziening van het luchtruim. Hij gaat uitzoeken of de overheid dezelfde definitie voor laagvlieg hanteert als de provincie. Het lichaam dat in de uitgebrande woning in Rijen werd aangetroffen is van de bewoner Kees. Burgemeester Derks Alsema omschrijft hem als een kleurrijke man die in het dorp bekend was. De brand brak dinsdagnacht uit rond 11:45 aan de Hoofdstraat en moest ook vanwege instortingsgevaar van buitenaf worden geblust. Staatssecretaris Annette Betram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Betram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterskip Friesland na onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeten concentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote water- en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden, terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Het Gelderse provinciebestuur heeft van het Rijk de garantie gekregen dat er geen laagvliegroutes voor vakantievluchten vanuit Lelystad Airport over Gelderland gaan. Het lichaam dat in de uitgebrande woning in Rijen werd aangetroffen is van de bewoner, Kees. Staatssecretaris Annette Betram heeft met de NS besproken dat de zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze afloopt. In alle Friese wateren is PFAS aangetroffen, dat meldt het waterschap na onderzoek in 2024 en vorig jaar. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Het Gelderse provinciebestuur heeft van het Rijk de garantie gekregen dat er geen laagvliegroutes voor vakantievluchten vanuit Lelystad Airport over Gelderland gaan. Het lichaam dat in de uitgebrande woning in Rijen werd aangetroffen is van de bewoner, Kees. Staatssecretaris Annette Betram heeft met de NS besproken dat de zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze afloopt. In alle Friese wateren is PFAS aangetroffen, dat meldt het waterschap na onderzoek in 2024 en vorig jaar. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt nog niet al te veel voor. Er staat wel file op de A4 richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Rijswijk en Leidschendam 8 kilometer. De vertraging is maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Wakker worden met RJ. Goedemorgen met RJ. Op UR, Ujana Radio.

minuut over 6:30. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Goedemorgen Nederland. U bent afgestemd op Jala Radio, 24/7 at your service. En namens directie en crew heet ik u allen heel, heel hartelijk welkom. Deze donderdag, de 18e juni 2026. Swagatam, Khushamdeed, Namaskar, Satriakal, Assalamu Alaikum. Good Day with RJ is nu weer van start gegaan. Het programma met de actualiteiten en de mooie liedjes die ik dan weer voor u heb uitgekozen. Op tempo en ook wel wat rustige liedjes, nietwaar? Voor degenen die al onderweg zijn naar het werk toe, een fijne werkdag toegewenst. Succesvolle dag. En anderen die nog lekker lui in bed liggen omdat ze vrij zijn. Nou, de radio maakt je wel wakker, hè? Want je hebt een bepaald ritme in je lichaam en dan word je automatisch wakker. Sommigen niet hoor, die slapen gewoon door alles heen. Dat is ook zo, hè. Anyway, we gaan beginnen met deze mooie song van Madhushree, Pamela Jane en Gayatri.

moeten we dat ook wel zien, hè? Zindagie, hey, doa. 7:07, wat een prachtig lied om de dag mee van start te gaan. En ik hoop dat het bij u ook in de smaak is gevallen. Ja, en dan heb ik in de tussentijd al wat appjes gekregen. Maar u kunt ook een appje sturen op 020-363-0808. De nieuwtjes ga ik ook nog voor u doornemen. En dan krijgt u dat allemaal strakjes zo rond 7:30 van mij te horen. In elk geval, na deze Zindagie Hai Dua van Pamela Jane en nog een paar andere met Hushri en Gayatri, heb ik hier deze van Steven Ben voor u. Dat was een huge hit, een grote hit geweest. En dat was ook alweer zo'n 6 jaar geleden.

Zo, wat een fantastisch lied was dat ook weer. Blijft nog altijd even mooi. Er zijn van die liedjes, als je ze een tijdje niet hebt gehoord, dat het weer even mooi klinkt. Maar sommigen, dan denk je, het was zo'n hit geweest, maar het gaat gewoon aan je voorbij als je het weer hoort. Dat heb je bij de nieuwe liedjes van tegenwoordig. Niet alleen bij ons is dat zo, maar ook in de westerse wereld. Anyway, Dewey en Altiaal krijgen we nu met Wovana Razaaye.

Canara's Ai Baia. Ja, dat is dus... Nee, die gaan we nou niet doen. Nu gaan we eerst eventjes hier naartoe. Want het is al 7:13. En ik zie hier zo dat er bevolking is. Nou, ik zie nu al lekker zon in Amsterdam-Zuidoost. En dat er vanaf 7:00 geven ze dus hier zo aan bij Weerplaza dat het al 17 graden zal worden. En dat er vanaf dat moment een flink zonnetje tevoorschijn zal komen. Af en toe is er wat bewolking bij. Het zal vandaag de hele dag door zonnig zijn. Hoeveel graden het zal worden, nou, dat heb je wel al doorgenomen. Hè? Want sommigen willen al weten van, kunnen ze die korte broek aan, dat korte rokje aan. Of die broek met die extra veel scheuren erin. Dat je mama zal zeggen van, heb je geen geld om een andere broek te kopen? Ja, ik heb het ook gehad hoor. Dan zei mijn pa van, kijk je broek onderin, het is gescheurd. Ik zeg, nee, mode. Zo gaat het. Af en kom, laten we maar van start gaan met geen 90 is deze, maar wel eentje uit 2002. Dus toch wel zo'n 24 jaar ook alweer. Dus het is ook al een Boria-song, kan je zeggen. En dat is deze van Bela Zwaki en Kumar Sanu. Uit de film Hantumhari Heisenam.

gaan we snel weer verder met de volgende. En dat is deze. Hier het hier, help me. Van Udit Narain en Sadhana Sargam uit de film Bazi. Keep on listening to the best radio station, Ujala Radio.

0: रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो, तू जाने है तो।
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het Iraanse scheepsverkeer komt langzaam op gang naar de overeenkomst tussen Iran en de VS. 8 Iraanse schepen hebben volgens staatstelevisie de territoriale wateren verlaten en 3 zijn teruggekeerd. President Pezeshkian en Trump ondertekenden het memorandum woensdag digitaal, waarin ook de openstelling van de straat van Hormuz werd afgesproken. De gesigneerde shirts van het Nederlands elftal uit het eerste WK-duel met Japan brengt flink wat op bij veilingen. Het shirt van Virgil van Dijk leidt met ruim €3700, gevolgd die van Somerville en de Jong. De shirts worden geveild via Matchworn Shirt en het overgrote deel van de opbrengst gaat naar het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. Het Gelderse provinciebestuur heeft van het Rijk de garantie gekregen dat er geen laagvliegroutes voor vakantievluchten vanaf Lelystad Airport over Gelderland komen. Gedeputeerde Klaas Ruitenberg stelt dat laagvliegen boven Gelderland is geschrapt in een herziening van het luchtruim. Hij gaat uitzoeken of de overheid dezelfde definitie voor laagvlieg hanteert als de provincie. Het lichaam dat in de uitgebrande woning in Rijen werd aangetroffen is van de bewoner Kees. Burgemeester Derks Alsema omschrijft hem als een kleurrijke man die in het dorp bekend was. De brand brak dinsdagnacht uit rond 11:45 aan de Hoofdstraat en moest ook vanwege instortingsgevaar van buitenaf worden geblust. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden, terwijl later op de dag ook onweersbuien.

A. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Deel ze baat kanai. Toch hem bij. Deel ze af ze baat kringen. Hartjes. Raad o dien. Aap hem ze baat kan sakte.

en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisoveruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisoveruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt nog niet al te veel voor. Er staan een paar dagelijkse files. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Hintham en de afrit Kerkdriel, 4 kilometer. A4 van Rotterdam naar Den Haag tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Prins Klausplein, 5. A20 richting Gouda tussen Rotterdam-Alexander en Moordrecht, 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Good David RJ, goedemorgen met RJ. Hallo RJ, goedemorgen RJ. Hallo. Ujjala ke saath, ghar ghar mein, auto mein. Chahe jahan par bhi hain, aap Ujjala hi Ujjala sunte hain. Ujjala ke saath, een hele goedemorgen met RJ. Good morning.

inmiddels geworden 7, bijna 8 over 7. Hele goeiemorgen aan u allen toegewenst. Voor degenen die de radio net hebben aangezet, u bent afgestemd op your favorite radio station, Ojala Radio. En in de tussentijd heb ik weer wat nieuwtjes geselecteerd. Ja, Trump is er uiteraard ook weer bij. Ja, hij ruled the world, kan je zeggen. Dus kan hij niet buiten blijven, hè? Dus dan moeten we hem erbij halen. Nou, en ook nog het een en ander over oudervereniging die weer een rechtszaak aanspant tegen de zaak. En dan hebben we ook weer dat een Nederlander in Slovenië is omgekomen. Nou, dat strakjes allemaal, dus blijf afgestemd op Ojala Radio. In de tussentijd heb ik hier zo... Ja, dan ga ik maar hiermee beginnen. Met deze van Vroom Dammen. We gaan er weer even lekker tegenaan. En strakjes ga ik de namen bekendmaken van de mensen die me allemaal al appjes hebben gestuurd.

करना है तो उठाओ। Hey Giovanni, is corona, hè? De titel trekken en eigenlijk is dit een liedje van heel lang geleden. En nu hebben

die speelt dus daarin. Met vele anderen nog meer. Oké, Nazar Nalak Jai. Wat je ook vandaag gaan aantrekken. Nazar Nalak Jai. Ice King en muziek gemaakt door Sachin en Jigar.

Ja, dat was ook weer even wat rustiger, hè? 7:15. Laat ik nu eventjes gaan naar de appjes toe. Asje uit Haarlem, dankjewel voor je appje. Een fijne dag ook toegewenst. Het wordt warm dus, veel drinken. Ook Wimla, voor jou geldt dat ook, hè? Daar in Den Haag. En mocht je je zus en zwagers spreken, doe ze dan ook de groeten voor me. Ine en Paul dus. En die zijn alweer terug. En ze gaan nu lang en breed alweer in Su zitten. In elk geval ook Haji Abdul Wahab Dennis erbij. Een fijne dag ook toegewenst. Ook zus Lina is er alweer vroeg bij. Ja, sommige mensen waren vandaag extra vroeg, moet ik zeggen. Auntie Jessie bijvoorbeeld. Heel erg vroeg. Mijn broer Ake is ook weer ready om naar het werk te gaan op de scooter. Want het is mooi weer, hè. Dus dan ga je ook weer op de scooter naar het werk toe. En ook Henny en Shirley. Ja, Shirley zal naar het werk. Henny heeft haar dus gebracht. Nou, dat, zo gaat dat, hè. En dan heb ik ook nog een appje gehad van Ria Gallo. Dankjewel voor je appje, meis. Een mooie dag ook toegewenst. Ik heb nog geen appje van Erwin gehad, maar bij deze dan. Een mooie dag ook aan jou toegewenst, hè. In Zoetermeer luisteren ze allemaal ook lekker gezellig mee. En Ravi is al naar het werk. Armaan zat net aan het ontbijt. Hij is al lang klaar. Heeft alles al verorberd. Hij gaat strakjes uit huis. En Kiwi die doet nog wel een dutje. Of begint nu al lekker wakker te worden.

Ashmi, dankjewel voor je appje. En ook Alice wens ik een mooie dag toe. My matchmaker daar in Amstelveen. Ja, je ziet het, men is vroeg wakker. Dus dankjewel allemaal. Ook Kieren en Ankel Khan in Hoofddorp wens ik een fijne dag toe. En ook even kijken, dat is van Marianne uit Groningen. Hartelijk dank. En ik zie dat Prabha ook alweer erbij is. En wens mij ook een hele fijne dag toe. Ook voor jou, meisje, en ons tweede huis. En dan heb ik even... Ja, ik heb ze allemaal gehad nu. Een fijne dag, iedereen dus. En heb jij nog geen appje gestuurd? Doe het dan eens een keertje.

Ja, en dan zei ik daarnet dat Paulijne nu al in Suriname, hoog en droog in Suriname zitten. Maar nee hoor, die zitten nu hier nog steeds lekker in Den Haag te genieten van Ojala Radio. Maar dat was een ander paar over wie ik het had. Die dus alweer terug is naar eigen land. En zo heb je dat allemaal, hè. Dan raak je in de war daarmee. En van wie heb ik hier nu een appje gekregen? Van Sudish. Die is er ook bij. Een hele goede morgen en een fijne dag ook aan jou toegewenst. Dankjewel voor je appje. Oké, dan gaan we naar deze van Raghav Sajjar. En ik heb nog meer van Raghav Sajjar voor je. Instrumentale stukjes. Dus blijf gewoon afgestemd op het Ojala Radio.

blijft prachtig, hè? Diri Batumi, de title track, heb je gehoord? En ik zei het daarnet ook al dat ik nog meer heb van Raghav Sajjar. En dat ga ik dan nu voor je afdraaien. Het is niet langs, net een minuutje. Maar dat heb je wel vaker als ik korte stukjes instrumentals maak. Vooral nu met Michael. Ja. Dan zijn ze allemaal op dreef. Ook de dansjes komen weer allemaal eruit. Iedereen laat je weer zien hoe je de moonwalk moet doen. Dus als je naar je Insta kijkt, of naar FB kijkt, of naar wat dan ook, TikTok, dan zie je het allemaal voorbij komen.

Hij heeft het dus helemaal bewerkt met tabla. Een tabla-speler had hij erbij gehaald, een van zijn beste vrienden. Maar meestal beheerst hij elk instrument ook zelf. Ja, ik heb één stukje ook nog. Maar ja, je kan het van hieruit niet zien. Je zou het dan moeten opzoeken. Dan zou je het kunnen zien dat hij dus elk stukje, elk instrument zelf bespeelt. Hij is geweldig. Raghav Sachar. En dat was dus Don't Stop Till You Get Enough, maar dan op zijn instrumental, tabla erbij en flute erbij. Geweldig, heel mooi gedaan. Even kijken waar ik nu naartoe wil gaan. Ik wil nu ook wel een rustige voor je afdraaien voordat we naar de nieuwtjes toe gaan. En Gisla, by the way, dankjewel ook voor je appje. Je bent lekker aan het ontbijten op je vakantiebestemming. Geniet ervan. Dankjewel voor je appje. En ook Yvonne Doulet wens ik een hele mooie dag toe.

Klokkenslag 7:30 geworden in de uitzending van Ujala Radio. Kom, ik ga dan nu beginnen met de nieuwtjes. Defensieminister Dylan Jesulkus die sprak gisteren met haar Oekraïense evenknie Mykhailo Fedorov. Ze spraken dus af om de militaire banden tussen beide landen verder te verstevigen. En dat deed ze op de dag dat het kabinet bekendmaakte onafhankelijker te willen zijn van de VS. Ons leger leert in real time van wat er gebeurt aan de frontlinie in Oekraïne, zei Jesulkus op haar ministerie. Een unieke samenwerking. Fedorov was ook aanwezig. De bewindspersonen hielden een korte gezamenlijke persconferentie nadat ze een intentieverklaring hadden ondertekend waarin afspraken staan over samenwerking op het gebied van innovatie en technologie. De precieze inhoud blijft vanwege veiligheidsrisico's geheim. Maar Fedorov zei wel dat de samenwerking draait om drone-technologie. Zo, dan weten we dat in elk geval ook wel. Nog meer binnenlands nieuws. Het aantal kinderen dat niet naar school gaat, neemt de laatste jaren toe. Oudervereniging Balans vindt dat de Nederlandse staat niet genoeg doet om voor passend onderwijs te zorgen en stapt nu naar de rechter. Het gaat volgens directeur van Balans, Jolie Luiks, om een heel diverse groep. Er wordt vaak gezegd dat het allemaal kinderen met autisme of hoogbegaafdheid zijn, maar het is wel breder. Het zijn kinderen die iets anders nodig hebben, omdat ze op een andere manier en een ander niveau leren, informatie verwerken of sociaal moeilijker meekomen. In het schooljaar 2024-2025 zaten 16.351 kinderen thuis zonder schoolinschrijving. 4.804 kinderen stonden wel ingeschreven, maar waren minstens 4 weken afwezig. Beide groepen groeiden in een jaar met zo'n 10%. En uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs blijkt dat de groep die wel ingeschreven staat, maar meer dan de helft van de tijd niet naar school gaat, waarschijnlijk veel groter zal zijn. Dus dat denken ze dan? Geschat wordt dat het om ruim 60.000 leerlingen gaat in het primair en voortgezet speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs gaat. Nou, en volgens Luiks worden de rechten van de thuiszitters op die manier dus geschonden. En wat voor nieuws hebben we nog meer? Ik zei het ook al, een Nederlander is omgekomen bij een wandeling op de hoogste berg in Slovenië. In Slovenië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. En de 57-jarige man was met zijn gezin bezig met een afdaling van de hoogste berg van het land toen het misging, zo meldt de Sloveense media. Het ongeluk gebeurde afgelopen dinsdag. De Nederlander zou bezig zijn geweest met de afdaling van de Triglav met 2864 meter, de hoogste berg van het land. De man zou zijn uitgegleden en gevallen. En dat gebeurde in de buurt van de Kredarica berghut. Mensen in die hut zouden het ongeluk hebben zien gebeuren. Ja. Moeilijk om iets hierover te zeggen. Ik kan alleen maar de mensen heel veel sterkte toewensen. Oké, dan is het inmiddels geworden 4:08. Wij gaan nu weer even terug naar de 70s.

8. Goedemorgen aan u allen. Hebt u de radio net aangezet? Een hele mooie dag aan u allen toegewenst. Nog meer nieuwtjes. En ja, Armaan, die andere komt er zo meteen aan, hoor. Blijf zeker luisteren voor je weggaat. Het aanvullend geboorteverlof van maximaal 5 weken wordt door slechts 6 op de 10 vaders opgenomen. En dat is minder dan eerder geschat. Vaders die weinig of juist veel verdienen, maken het minst gebruik van het verlof en dat blijkt dus uit nieuw onderzoek. Vaders en andere partners van een vrouw die is bevallen, kunnen sinds 2020 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen en dat komt bovenop een week volledig betaald verlof dat vaak volgt op de geboorte. Het idee is dat vaders en moeders de taken thuis gelijker kunnen verdelen, zodat de kersverse moeders meer ruimte krijgen voor hun betaalde baan. En zij gaan er qua inkomen gemiddeld hardop achteruit als ze een kind krijgen. Maar onderzoek wijst uit dat vaders in ongelijke mate gebruik maken van deze verlofregeling. Ze laten dus alles toch nog over aan de mama. En tijdens het aanvullend geboorteverlof van maximaal 5 weken krijgen werknemers 70% doorbetaald. Sommige werkgevers vullen het salaris aan tot 100%. En uit eerder onderzoek bleek dat 74% tot 84% van de vaders hiervan gebruik maakt. Maar dat percentage valt toch lager uit. Ja, dat heb je dan. En dan hebben we nog dit. Verduurzamen. Dat loont voor de lagere inkomens. Elektrische auto's en warmtepompen maken huishoudens minder kwetsbaar voor prijsstijgingen van gas en benzine. Hoewel juist lagere inkomens hier sterk van kunnen profiteren, beschikken zij vaak niet over deze technologie. Aldus het Centraal Bureau voor... het Centraal Bureau. En in een analyse geven ze dat dus aan vanwege... Als gevolg dus van de oorlog van het Midden-Oosten. En over het algemeen genomen hebben hogere energieprijzen maar beperkt invloed op de portemonnee. Toch zijn er ook groepen voor wie de prijzen fors kunnen oplopen, zeker richting de winter, aangezien het aantal Nederlanders dat een nieuw energiecontract moet afsluiten dit jaar toe zal nemen. En deze groep krijgt te maken met stijgende tarieven. De grootste risico's liggen bij huishoudens met een lager inkomen tot modaal, hè, in relatief grote oudere woningen met een hoog gasverbruik. En ook bekeek het planbureau of verduurzaming, zoals met warmtepompen en elektrische auto's, tegen de prijsstijgingen beschermt. Ja, dat zijn ze dus allemaal aan het uitzoeken. Maar goed, strakjes nog meer nieuwtjes. Blijf afgestemd op Ojala Radio.

Super oud en ooit wel Gupta hebben we dus gehoord. Met deze Gafoor. 16 minuten voor 8 alweer. Het gaat allemaal zo snel, hè? En influencers die geen medicus zijn, maar online desinformatie verspreiden over geslachtsziektes en voorbehoedsmiddelen, die moeten kunnen worden vervolgd, wordt er nu gezegd. En dat wil een meerderheid van de Tweede Kamer. Het gaat om het doen van uitspraken als hormonen zijn vergif en condooms zijn onnatuurlijk. Ja, dat lees je dus vaker, hè? En op initiatief van de VVD Tweede Kamerlid Dieke van Groningen onderneemt de Kamer nu actie. Zij schrok hevig toen ze hoorde dat het aantal besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen, de SOAS dus, de afgelopen 10 jaar is verdrievoudigd tot 106.331 in 2024. De totale onzin die influencers op social media verkondigen is hier volgens haar dus mede de oorzaak van. En volgens haar veroorzaken geslachtsziektes ernstige complicaties zoals chronische pijn, onvruchtbaarheid in het geval van syfilis en ook problemen met het hart of het zenuwstelsel. Deze influencers beschadigen met hun medische adviezen tussen aanhalingstekens op een ernstige manier de gezondheid van jongeren. Bovendien zorgen algoritmes ervoor dat deze extreme inhoud online steeds weer opduikt met alle lichamelijke schade van dien. Dus dat moet eigenlijk ophouden, ze moeten gewoon vervolgd worden. Ja, dat lijkt me een goed idee, want je bent geen dokter, je kan niet zomaar dingen gaan verkondigen. En als je iets niet 100% zeker weet, kan je dat ook niet zomaar gaan zeggen. Ja. Ja, toch? Maar goed, ik ga weer even terug naar een liedje. Even zien, zal ik die zetten? Ja, deze is ook wel een mooie popsong. Vamos! Vamos!

Vamos a la fiesta, girl. No, vamos. We moeten naar school, we moeten naar het werk. Dus over die vamos heb ik het dan wel, hoor. Maar goed, het waren Badel, Dr. Seuss en Radio Kumari. Wie dit jaar zijn of haar rijbewijs wil halen, zal dus diep in de buidel moeten tasten. Sorry, hoor. Dus wie dit jaar zijn of haar rijbewijs wil halen, moet dus dieper in de buidel gaan tasten. En dat blijkt uit een analyse op basis van CBR-cijfers. Het blijkt dus dat kandidaten voor een theorie-examen inmiddels 63% meer betalen dan 10 jaar geleden. De kosten van andere onderdelen stegen ook flink sinds 2016. Het praktijkexamen werd in dezelfde periode bijna de helft duurder en hetzelfde geldt voor de rijlessen. Door alle prijsstijgingen werd het rijbewijs in totaal ongeveer 1000 euro duurder. En als je het nog eens een keer over moet doen, want je had je examen niet gehaald, en dan is dat nog erger, want dan betaal je nog meer. In 2016 kostte een theorie-examen voor het autorijbewijs nog 31 euro. In 2026 bedraagt dit tarief 50,50 euro. En dat is een stijging van bijna 63%. Het praktijkexamen steeg in dezelfde periode van 98,25 naar 143,50 euro. Een toename van ruim 46%. En daarbij komt ook nog een scala aan andere kosten bij kijken, waaronder een verplichte gezondheidsverklaring van inmiddels 46,90 euro. En die stijgingen liggen fors boven de inflatie. Nou ja, wat wil je nog meer? Want alles wordt maar duurder, hè? Zo gaat dat in zijn werk, hè?

De ja was dat van Neha Kokker. En dat was weer een prachtige song. Even kijken wat ik heb aan appjes. Gies laat ik al gezegd. Die is lekker op haar vakantiebestemming. Een fijne tijd daardoor toegewenst. Ook Paris en Gerda Moelie had ik al gezegd. Maar Jenny, dankjewel ook voor je appje. Mooie dag ook toegewenst aan Raj. En ja, na lange tijd weer een appje gekregen van Wies uit Vianen. Een hele fijne dag aan jou ook toegewenst, Wies. Fijne werkdag. En ook Mila, een mooie dag ook voor jou. En alle andere mensen die gewoon zitten te luisteren naar Ojala Radio. Hartelijk dank ervoor. En keep on listening to the best radio station in town. Het wordt warm, dus dat wil zeggen veel drinken. En als je de weg opgaat, rij alsjeblieft voorzichtig. Ga je vooral niet haasten en ergeren in het verkeer. Want dat gaat altijd weer gewoon door. Het is druk. En wat betreft het verkeer krijg je dat strakjes allemaal te horen van de verkeersinformatiedienst. Even terug in de tijd uit 1975.

0: live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: In juli bestaat 40 jaar.

boeken. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in? Dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.

0: Kumar Sanu.
1: Ranga Events proudly presents Kumar Sanu and Anuradha Padwal live in concert. Zondag 6 september, Avas Live Amsterdam. Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Padwal. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
2: Tujhe dekha to ye jana sanam, pyar hota hai diwana.
1: Het wordt een herinnering voor het leven. Zondag 6 september in een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. Avas Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 17:30 en het concert start om 7 uur. 70% reeds uitverkocht, dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com.
3: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
4: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
5: You are.
6: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het aantal kinderen dat niet naar school gaat neemt toe, dat meldt oudervereniging Balans, die naar de rechter stapt. De organisatie stelt dat de Nederlandse staat onvoldoende passend onderwijs biedt. In het schooljaar 2024-25 zaten ruim 16.000 kinderen thuis zonder inschrijving en waren er 4800 ingeschreven kinderen minstens 4 weken afwezig, en dat is een groei van zo'n 10%. Defensieminister Dylan Jezielkus ondertekende woensdag een intentieverklaring met haar Oekraïense collega om de militaire banden te verstevigen. De samenwerking richt zich op innovatie en technologie, waaronder drone-technologie. Het Nederlandse leger leert van de frontlijn in Oekraïne en dat noemt Jezielkus een unieke samenwerking. Het Iraanse scheepsverkeer komt langzaam op gang naar de overeenkomst tussen Iran en de VS. 8 Iraanse schepen hebben volgens staatstelevisie de territoriale wateren verlaten en 3 zijn teruggekeerd. President Pezeshkian en Trump ondertekenden het memorandum woensdag digitaal, waarin ook de openstelling van de straat van Hormuz werd afgesproken. De gesigneerde shirts van het Nederlands elftal uit het eerste WK-duel met Japan brengt flink wat op bij veilingen. Het shirt van Virgil van Dijk leidt met ruim €3700, gevolgd hiervan Somerville en de Jong. De shirts worden geveild via Matchworn Shirt en het overgrote deel van de opbrengst gaat naar het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden, terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
7: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
8: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Oh, Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet drukker dan gebruikelijk. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. De langste van dit moment staan op de A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen de afrit Budel en knooppunt Leenderheide, 8 kilometer met 10 minuten vertraging. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Empel, 12 met daar een kwartier oponthoud. Op de A20 richting Gouda bij Moordrecht, 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A28 Amersfoort richting Utrecht, daar heeft een auto in brand gestaan. Tussen Soesterberg en de afrit De Bilt, 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. Er zijn nu opruimwerkzaamheden, 2 rijstroken zijn dicht. En op de A73 van Nijmegen naar Venlo, tussen Malden en Boksmeer, een half uur vertraging in 8 kilometer file. Het asfalt is beschadigd, daar is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ, Abujan Radio. Tujanetoch. Tujanetoch. Abujan Radio. Sabse barkawala.

9 minuten over 8 inmiddels geworden in de uitzending van de Jala Radio. En u hebt het gehoord, hè. Het is druk in het verkeer. ANWB zegt ook dat het een drukke spits is vanochtend. Dus vanavond zal het ook wel behoorlijk druk zijn. Ja, wat wil je? Het is ook drukkend weer wat het weer betreft. Het is warm, het gaat benauwd worden, broeierig benauwd worden. En ook nog hoge temperaturen voor vandaag. Anyway. Kees, dankjewel ook voor jouw appje. Ja, je zegt dat het eerste liedje was mooi waarmee ik begon, hè? Dankjewel. En ook Amina uit Den Haag wens ik een fijne dag toe. Margriet, je bent weer terug van weg geweest. Groet aan je man Waldo. Ja, ik heb hem altijd genoemd erbij, hoor. En ook zus Iden een hele mooie dag toegewenst. En ik denk dat de meiden, je Golden Girls vriendinnen, ook wel zullen meeluisteren. Femia, Malti en Bea. En ik weet dat Rinke ook altijd meeluistert en haar man. Dus ook aan jullie allemaal een hele mooie dag toegewenst. Die idee is...

Ja, mohabbat hai kya cheez? Dat is iets waar we geen antwoord op kunnen geven, echt, hè? Want het is bij iedereen weer even anders. Wel blijven dezelfde symptomen hetzelfde, dat je je waant op een roze wolk. Je bekijkt alles door een roze bril. Dat soort zaken. En als het stuk gaat, ja, dan voel je datzelfde verdriet. Dat is jaar in jaar uit zo al 10 jaren. En straks heb ik dan ook weer de bijzondere weetjes voor je. En vandaag heb ik iets over het ouder worden. Jawel, dat hoort ook erbij, toch? Maar dat moeten we steeds ook in gedachten houden. Nou, die hebben we gehad, die hebben we gehad. En dit vind ik ook wel weer een mooie van een tijdje geleden van SNMG.

Nou, die liedjes van toen blijven even prachtig. Straks krijg je ook eentje uit de film Bodyguard van 2011. Maar, ja, voetballen, we weten allemaal dat het goed gaat ermee. Argentinië die heeft dus laatst ook wel goed gespeeld. En wat denk je dan? Er is een soort van strijd ontstaan tussen de fans van Messi en Ronaldo. Want wie bewijst zich dit WK als de grootste? Nou, die heeft 3 maal gescoord, dus je kan zeggen dat hij al de beste is. En zijn fans zeggen van, wie had gedacht dat hij de oudste is van dit WK? Hij blijkt dus nog één van de topscoorders te zijn. En over Ronaldo, ja. Die zorgt ook voor gekte voorafgaand aan het WK-duel. Hij is ook een hype geworden, kan je zeggen. Of is het altijd al? En de fans, die gaan dan tegen elkaar in. Maar ja, ze zijn beide goed hoor. Ik kan niet zeggen dat die beter is dan de andere. Ze zijn beide op hun manier goed. In elk geval ga ik hier naar Rahat Fadi Ali Khan en Shreya Ghoshal.

Blijft prachtig, hè? 3 voor, bijna 2 voor, 8:30. Ik zit eraan tot 9 uur. En ik heb nu ook weer de weetjes voor je. En vandaag gaat het over ouder worden. Nou, ouder worden is niet alleen een fysiek proces van, zeg maar, slijtage, maar brengt ook verrassende mentale en biologische voordelen met zich mee. Naarmate we ouder worden, worden we ook wel slimmer. Ja, echt wel. Uit onderzoek blijkt dat ouderen vaak emotioneel stabieler zijn, beter met stress omgaan en dat hun creativiteit en geluksgevoel op latere leeftijd vaak juist toenemen. Ja, als je gedacht had, je wordt oud en krakkemikkig, je kan niets meer, zegt men. Nee, echt niet zo hoor. En vaak weten ouders, of liever gezegd de moeders vooral, beter wat voor hun kind goed is. Maar ja, als je jong bent, dan luister je niet, hè. En dat zeggen we, je moet wel altijd luisteren, want later ga je merken van, hey, mams had gelijk. Dus die ouderen weten wel meer. Dat is een bijzonder weetje. Die emotionele stabiliteit zegt het hierover. Mensen worden doorgaans gelukkiger naarmate ze ouder worden. Ze kunnen conflicten beter relativeren en maken zich minder druk om de mening van anderen. Klopt? Ja toch? U kunt het zelf ook beamen. Want naarmate je ouder wordt, maak je minder druk om, oh, die jurk, daar pas ik niet meer in. Maar wat gaat men zeggen als ik het nou niet aantrek? Nee, je hebt nu het gevoel van, kan mij wat bommen wat ze zeggen. Ik hou van deze jurk en ik draag het. Het staat me nog goed. Je maakt je dus minder druk erom. En als je iets 2 keer hebt gedragen of 3 keer hebt gedragen, dan kan dat jou ook niet echt interesseren. Met de leeftijd ga je relativeren. En dan ga je ook wel zeggen van, het is goed zo, ik kan het aan. Wat de pijngrens betreft, uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat ouderen een hogere pijngrens hebben dan jongeren. Het zenuwstelsel verandert, waardoor pijnprikkels minder intens worden doorgegeven. En wat wijsheid betreft en je talenknobbel, waar gedacht werd dat het brein alleen maar achteruit gaat, blijkt het tegenovergestelde waar voor taalvaardigheid en logisch redeneren. Als je vroeger minder snel was met bepaalde dingen, blijkt dat je plotseling toch wel sneller bent. En dat komt doordat je dingen makkelijker oppakt. En je hebt ervaring. En dat is een van de dingen wat jongelingen ook wel vergeten. Een woordenschat en algemene wijsheid die blijven decennia lang groeien. Je geheugenpiek in de ouderdom bijvoorbeeld. Het menselijk brein is op veel latere leeftijd pas echt optimaal in staat om verschillende ervaringen, kennis, emoties aan elkaar te koppelen. Huidveroudering, dat is ook een van de dingen. Je kan dan nog zoveel plastische chirurgie gaan doen. Je trekt de huid dan wel strakker en gladder. Maar je blijft wel diezelfde. Want sommige dingen kan je niet weghalen. Huidveroudering bijvoorbeeld, want aan je armen. Je kan niet alles helemaal gaan gladtrekken. Je kan hooguit bij je vingers zeggen van, oké, laten ze dat maar een beetje gaan gladtrekken. Of in je gezicht. Bij je hals bijvoorbeeld. Botox doet heel veel voor sommige mensen. En de artiesten die kunnen heel ver gaan daarin. Maar goed, hoewel genetica een rol speelt, is bijna 90% van de zichtbare huidveroudering, zoals rimpels en pigmentvlekken, niet het directe gevolg van leeftijd, maar van blootstelling aan UV-straling. Nou, er zijn nog veel meer dingen over het ouder worden, bijvoorbeeld voeding, mentale fitheid. Hoe lang kan men bijvoorbeeld fit genoeg blijven? Bijvoorbeeld als je bukt om iets op te pakken en je wil opstaan. Je weet, dan moet je door de knieën gaan en dan moet je opstaan en dan gaat het niet. Ja. Dat soort dingen spelen dus ook een belangrijke rol bij het ouder worden. Maar fit blijven, dat is dus een van de dingen dat zegt van hoe fitter je bent, hoe meer je aan kan. De
Dus trainen is wel goed, ook op latere leeftijd. Doe het wel wat rustiger aan. Bouw het langzaam aan op. Anderen die al jaren bezig zijn met fitnesstrainingen, die zullen het wel ook beamen en zeggen van inderdaad, het is makkelijker naarmate je ouder wordt, dat je niet zo stijf en stram bent. Nou, dat was het dan. Ik wil het niet al te lang maken daarmee. Anders hebben we de poppetjes aan het dansen. En dat wil ik natuurlijk niet. We willen zelf blijven dansen. Zo blijven we ook in beweging.

Daddy Ki Shadien film waarin Nitu Singh inspeelt en Ridhima haar opwachting ook inmaakt, haar dochter dus. En dat zal dan voor de eerste keer zijn dat zij in een Bollywood movie te zien zal zijn. Anyway. Na Daddy Ki Shadi met Sonu Nigam en Sunidhi Chauhan gaan we naar Ajeeb Dasutan, hè? De Bollywood Jazz Blues Song. Op een andere manier gebracht dus.

Jesse Style. Die hebben daar zit aan. Hey, we kennen dit niet allemaal ook van Letta G, niet waar? Nu in de jazz blues style. Dus ook in India heb je hele goede artiesten die niet meedoen aan reality shows of zo, maar zelf hun liedjes ergens op uitbrengen. YouTube bijvoorbeeld. En dat hoor je wel vaker. Maar dat was mooi. Uit de filmsheet dat deze gehaald nu. En bij de wee strakjes nog wat appjes. Ga ik doornemen. Dus blijf afgestemd.

Jugujugujugu, Jive. En dat was dus van Sajet Parampara, Sajet Tanden en Parampara Attenden. Ja, nou dan ga ik nu naar de appjes van Mieke uit Den Haag. Dankjewel voor je appje. Ook Andrew en Chitra, een fijne dag daar in Maarssenbroek. Ja, je houdt van de hitte. Je kan er goed tegen, anderen weer niet. Dus veel drinken allemaal. Ook BJ in Alkmaar wens ik een mooie dag toe. Weet dat je altijd meeluistert. Ook Jasmin en Akbar Bhai, een fijne dag aan jullie toegewenst. En Rashid uit Amsterdam, ook een mooie dag. Zo, daar heb ik wat nieuwtjes van Su voor u. De organisatie van Amerikaanse Staten heeft volgens Star News fel afstand genomen van beschuldigingen over financieel wanbeheer en vermeend nepotisme rond secretaris-generaal Albert Ramdin. Volgens de organisatie worden de aantijgingen niet gedragen door feiten en zijn er binnen de bestaande controlemechanismen geen onregelmatigheden vastgesteld. Ramdin, die op 10 maart 2025 unaniem werd gekozen als eerste secretaris-generaal uit de CARICOM, handelt volgens de OAS binnen het handvest en de regels van de organisatie. De organisatie benadrukt dat lidstaten verplicht zijn de onafhankelijke positie van de secretaris-generaal en het personeel van het secretariaat te respecteren. De OAS wijst erop dat Ramdin niet verantwoordelijk is voor de dagelijkse boekhouding, begrotingsuitvoering en administratieve processen. Die taken vallen onder de uitvoerend directeur. En daarnaast wordt het secretariaat jaarlijks gecontroleerd door externe accountants en vinden er interne audits plaats via het bureau van de inspecteur-generaal. Dus volgens de verklaring zijn er in het eerste ambtsjaar van Ramdin geen financiële misstanden vastgesteld, zoals men dus beweerde. BEP-fractieleider Ronia Sabena heeft tijdens de begrotingsbehandeling de regering gevraagd het parlement te informeren over een aangekondigde ontruimingsactie in het goudwinningsgebied 21 Bergi in het Matawai-gebied. En volgens hem doen al enkele dagen berichten de ronde dat het gebied vrijdag tijdens een zogenoemde clean sweep volledig zal worden ontruimd. De parlementariër wees erop dat het om hetzelfde gebied gaat waar 2 jaar geleden 15 jonge Surinamers om het leven kwamen bij een goudmijnramp. En ook zouden onlangs nog 2 personen bedolven zijn geraakt. Volgens Asabena leven ze nog en worden zij in het ziekenhuis behandeld. Dus de BEP-fractieleider zei dat de samenleving via het parlement geïnformeerd moet worden over een ingrijpende operatie als deze. Nou, we hebben nog meer nieuwtjes, maar ik denk dat het voor nu wel genoeg is. En dat we weer even moeten gaan naar onze mooie song. Even ook nog weer deze oma hier uit Doenkie.

Mahi re, wat een prachtig lied uit Doenki, oh mahi, oh mahi. Nou, ik zag ook beelden van de luchthaven. Wij noemen het nog altijd Zanderij, maar is de Johan Pengel Adolf Internationale Luchthaven. Dat is een hele mond vol. We kennen het allemaal als Zanderij. Dan zag ik dat er grote plassen waren daar zo. Het was niet zomaar. Het leek wel echt tot je enkels onder water te staan. Dus ik weet niet wat er daar allemaal gebeurt. Wanneer ze de afwatering nou daar ook goed in orde gaan krijgen. Maar het is nog altijd heel moeilijk. Maar goed, dan heb ik ook nog dit nieuwtje even als afsluiting voor je. Een tiener is gistermiddag verdronken tijdens het zwemmen in een met water gevulde afgraving. En het gebeurde echter achter een woning aan de Hoeksteenstraat nabij Lelydorp. Vernomen wordt dat de groep jongens uit de buurt in het water waren gaan zwemmen. En op een gegeven moment verdween de 14-jarige DM in de diepte. Hoe diep was het dan? Zo'n slootje. De andere jongens probeerden hem zelf te vinden. Toen dat niet lukte, riepen zij de hulp in van derden, onder wie een buurman en familieleden. Er werd direct verder gezocht en kort daarna werd het lichaam van de vermiste jongen in een goot aangetroffen en uit het water gehaald. Ja, en als ik hier kijk ernaar, dan denk ik van nou, dat kan toch niet zo verschrikkelijk diep zijn geweest. Zo'n slootje. Maar zo zie je maar. Van alles kan er gebeuren. Nou, en dan had ik het dus over die dingen. Even dit erbij halen voor je van Bacha. Pani, pani. Altijd voorzichtig zijn. Als je niet goed kan zwemmen, draag dan een zwemvest.

Hai, Pani, Pani, hoe ga je? Baja en Ashtagil waren dat. Tijd geworden om in uw gedachten te zeggen dankjewel allemaal voor de appjes. En blijf zeker afgestemd op het Jala Radio. Vandaag is donderdag, dus we hebben Rutten ook weer. Die u later op de avond weer gaat bezighouden. En ik ben er morgenochtend gewoon weer om 6:30. Om uit bed te halen, u te begeleiden naar het werk. Ik werk ze ook weer. En voor zover het kan, stay tuned tot Jala Radio, jouw favorite radio station. Signing off. Shubdin ik mawarak din. Namaskar. Allah hafiz gate gungunate hormuskurate rehe.

0: Ruud Oudin. Subha al Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Door radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-VV2-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events. Jouw droom, onze passie. Let's create something magical. Ujala presents the greatest voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kasat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaartmeer. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kisar. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.
2: Kaha jate ho ruk jao, tumhe meri kasam dekho.
3: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het aantal vaders dat aanvullend geboorteverlof opneemt is lager dan gedacht. Slechts 59% gebruikt de 5 weken verlof tegen 70% van het salaris, terwijl eerdere schattingen tussen 74 en 84% lagen. Vaders met lage inkomens nemen verlof in slechts 37% van de gevallen op en bij hoge inkomens is dit 44%. Het effect van hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten op Nederlandse huishoudens is beperkt. Dat meldt het Centraal Planbureau. Voor huishoudens met lagere tot modale inkomens is de impact groter. Als de oorlog langer duurt en energieprijzen hoog blijven, loopt het negatieve inkomenseffect op tot ongeveer 1% in 2026 en 2% in 2027. Het aantal kinderen dat niet naar school gaat neemt toe, dat meldt oude vereniging Balans, die naar de rechter stapt. De organisatie stelt dat de Nederlandse staat onvoldoende passend onderwijs biedt. In het schooljaar 2024-25 zaten ruim 16.000 kinderen thuis zonder inschrijving en waren er 4800 ingeschreven kinderen minstens 4 weken afwezig, en dat is een groei van zo'n 10%. Defensieminister Dylan Jezielkus ondertekende woensdag een intentieverklaring met haar Oekraïense collega om de militaire banden te verstevigen. De samenwerking richt zich op innovatie en technologie, waaronder drone-technologie. Het Nederlandse leger leert van de frontlijn in Oekraïne en dat noemt Jezielkus een unieke samenwerking. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden, terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio. Feel the energy.
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Er staan nog wat langere files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en knooppunt Eemnes 9 kilometer met een kwartier vertraging. A2 Maastricht-Eindhoven tussen Weert Noord en knooppunt Leenderheide 12. Ook daar is het op onthoud een kwartier. A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid 7 kilometer met ruim 10 minuten op onthoud. En op de A73 van Nijmegen naar Venlo tussen Kuik en Boksmeer 8 kilometer file met een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Yes, je zit goed. Dit is Ujala Radio, de beat van nu.
3: Ujala Radio ke saath banne rahiye, ab shuru hota hai ye geet.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Het aantal vaders dat aanvullend geboorteverlof opneemt is lager dan gedacht. Het effect van hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten op Nederlandse huishoudens is beperkt. Het aantal kinderen dat niet naar school gaat neemt toe. Dat meldt oudervereniging Balans, die naar de rechter stapt. Defensieminister Dylan Jezielkus ondertekende woensdag een intentieverklaring met haar Oekraïense collega. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Dilkit Harkonokisat, Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Jouw business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet?

0: Nieuws Rotie. De smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 'smorgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 'smiddags 3:00 tot 9:00 avonds. Of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
2: Ujala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De provincie Drenthe reserveert 50 miljoen euro voor de realisatie van de Neder-Saxenlijn, de nieuwe spoorverbinding tussen Groningen en Enschede. Dit bedrag onderstreept het regionale commitment van het project. De Rijksoverheid trok eerder 2 miljard euro uit, maar aanvullende bijdragen van de betrokken provincies blijven noodzakelijk voor de voltooiing van deze spoorlijn. De olieprijzen daalden vanochtend na ondertekening van een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Brentolie werd meer dan 2% goedkoper en noteerde $77,75 per vat. Ook de Europese gasprijzen daalden door het optimisme over de heropening van de Straat van Hormuz. Het aantal vaders dat aanvullend geboorteverlof opneemt is lager dan gedacht. Slechts 59% gebruikte 5 weken verlof tegen 70% van het salaris, terwijl eerdere schattingen tussen 74 en 84% lagen. Vaders met lage inkomens nemen verlof in slechts 37% van de gevallen op en bij hoge inkomens is dit 44%. Het effect van hogere energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten op Nederlandse huishoudens is beperkt. Dat meldt het Centraal Planbureau. Voor huishoudens met lagere tot modale inkomens is de impact groter. Als de oorlog langer duurt en energieprijzen hoog blijven, loopt het negatieve inkomenseffect op tot ongeveer 1% in 2026 en 2% in 2027. En dan tot slot het weer. De hete periode in Nederland start vandaag met volop zonneschijn en snel oplopende temperaturen. Het kwik stijgt naar 27 graden in het noorden, 33 graden in het zuiden. Aan de kust is het wat koeler, 23 graden, terwijl later op de dag ook onweersbuien kunnen voorkomen. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, I'm Katrina Kaif.
6: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
7: Hi, I'm Mehul Farah Khan.
8: Hi, this is Rani Mukherjee.
9: Main Akshay Kumar.
10: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala
0: Radio. Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kist du Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hamse baat kersekte hen. Or ham, aap se baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kee WhatsApp nummer her. Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: WNUR.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files van de ochtendspits zijn opgelost. Maar er staat nog wel file op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht bij Boksmeer door het gat in de weg daar. De vertraging is een kwartier en de rechterrijstrook is dicht. Op de A8 in Noord-Holland heb je ook bijna een kwartier tijdverlies van Zaanstad naar Amsterdam. Het rijdt daar langzaam tussen Zaanstad-Assedelft en knooppunt Zaandam. En op de A59 naar Den Bosch staat file tussen Maden en knooppunt Hooipolder. Het oponthoud is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ojala Radio is leuk. Zet hem aan.

live vanuit de Hoofdstad. Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

Ujala, Lara Head, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaat. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Gani Wale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagidozijn. 19 september, Meervaart mee. Koop je tickets op tijd.

0: उजाला रेडियो देश भर में, तू जाना है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नीलॉन्ग तू जाना है तो ढिंढोरा बजा दीजिए
1: Ujala Radio voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en mogelijk ook een pijbom aangetroffen. Bouwvakkers ontdekten deze in een pand met een kapot raam. De explosieve opruimingsdienst Defensie moet nog bevestigen of het inderdaad explosieven zijn. Het centrum opent deze zomer voor opvang van vluchtelingen. Het Openbaar Ministerie kan bij 18 personen bewijzen dat zij zijn overleden door middelen die via de website Funcaps zijn verkocht. Daarnaast worden nog 4 sterfgevallen onderzocht. Funcaps verhandelen onder meer Bramazolom, ODSMT en 2F-ketamine zonder bijsluiters of gebruiksinformatie met kortingsacties en proefpakketten. Het OM onderzoekt mogelijk 58 sterfgevallen in totaal. De provincie Drenthe reserveert 50 miljoen euro voor de realisatie van de Neder-Saxe-lijn, de nieuwe spoorverbinding tussen Groningen en Enschede. Dit bedrag onderstreept het regionale commitment van het project. De Rijksoverheid trok eerder 2 miljard euro uit, maar aanvullende bijdragen van de betrokken provincies blijven noodzakelijk voor de voltooiing van deze spoorlijn. De olieprijzen daalden vanochtend na ondertekening van een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Brentolie werd meer dan 2% goedkoper en noteerde $77,75 per vat. Ook de Europese gasprijzen daalden door het optimisme over de heropening van de Straat van Hormuz. En dan tot slot het weer. Vanmiddag neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en trekken onweersbuien met kans op hagel en wind over. De meeste neerslag valt in Zeeland, Noord-Brabant en Gelderland. En tijdens deze buien daalt de temperatuur van 30 graden in één keer naar 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het al. Aja. Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdin het, door Salgren het. Of ga je trouwen? Door Viva Hone Valhe, door Shadi Hone Valhe. Ja, Kizika Moon Sanskar het. Ujala Radio per vermaas aap deze te hebben. Pandra vermaas voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: QR.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn een paar problemen onderweg. Op de A50 in het midden van het land is een ongeluk gebeurd van Apeldoorn naar Zwolle. Daardoor sta je een kwartier in de file tussen Epe en Heerde. De A27 is een ongeluk gebeurd van Utrecht naar Gorkum. Tussen Houten en Lexmond is de weg dicht. Je kunt omrijden via knooppunt Del. Over de A2 en dan de A15. Van Gorkum naar Utrecht heb je ook vertraging op de A27. Tussen Noorderloos en knooppunt Everdingen. Het oponthoud is een kwartier. En op de A73, een stuk zuidelijker, sta je in de file van Nijmegen naar Maasbracht bij Boksmeer. Door een gat in de weg is de rechterrijstrook dicht. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Pujala Radio, de grootste van Nederland.
1: You are, depending on where you are.

0: Dit is Ujala Radio, jouw plek voor muziek, plezier en een grote glimlach.
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en een mogelijke pijpbom aangetroffen. Het OM kan bij 18 personen bewijzen dat ze zijn overleden door middelen via de website FunCaps. De provincie Drenthe reserveert 50 miljoen euro voor de realisatie van de Neder-Saxenlijn. De olieprijs daalde vanochtend na ondertekening van een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
3: You are. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn een paar problemen onderweg. Op de A50 in het midden van het land is een ongeluk gebeurd van Apeldoorn naar Zwolle. Daardoor sta je een kwartier in de file tussen Epe en Heerde. Op de A27 is een ongeluk gebeurd van Utrecht naar Gorkum. Tussen Houten en Lexmond is de weg dicht. Je kunt omrijden via knooppunt Del. Over de A2 en dan de A15... Van Gorkum naar Utrecht heb je ook vertraging op de A27... tussen Noorderloos en knooppunt Everdingen. Het oponthoud is een kwartier. En op de A73, een stuk zuidelijker, sta je in de file van Nijmegen naar Maasbracht bij Boksmeer. Door een gat in de weg is de rechterrijstrook dicht. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en trekken onweersbuien met kans op hagel en wind over. De meeste neerslag valt in Zeeland, Noord-Brabant en Gelderland. En tijdens deze buien daalt de temperatuur van 30 graden in één keer naar 20 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nunes zijn een vuurwerkmortier en een mogelijke pijpbom aangetroffen. Het OM kan bij 18 personen bewijzen dat ze zijn overleden door middelen via de website Funcaps. De provincie Drenthe reserveert 50 miljoen euro voor de realisatie van de Neder-Saxenlijn. De olieprijs daalde vanochtend na ondertekening van een vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: I'm Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu.
1: Ranga Events proudly presents Kumar Sanu and Anuradha Padwal live in concert. Zondag 6 september, AVAS Live Amsterdam. Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Padwal. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
2: Tujhe dekha to ye jana sanam, pyar hota hai diwana.
1: Het wordt een herinnering voor het leven. Zondag 6 september in een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. AVAS Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 5:30 en het concert start om 7 uur. 70% reeds uitverkocht. Dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com. Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 'smorgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds. Of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
3: Lekker.
1: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nika, Henna-avonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-VV2-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events. Jouw droom, onze passie. Let's create something magical. 4 juli bestaat 40 jaar.

0: Vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen hega. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, full de energie. Hier is Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site. www.ujala.nl
2: Dit is het Ujala nieuws. Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Het OM denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden na het gebruik van middelen die via de webshop Funcap zijn gekocht. Dat bleek tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Het OM doet al langere tijd onderzoek naar de webshop en momenteel worden nog 4 andere sterfgevallen onderzocht. Dat meldt de officier van justitie. In alle Friese wateren is PFAS gevonden. Dit blijkt uit onderzoek van het waterschap dat werd uitgevoerd in 2024 en 2025. De gemeenteconcentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater. Het Friese waterschap vindt dat de overheid maatregelen moet nemen tegen PFAS. Uit het onderzoek blijkt dat de zogeheten forever chemicals niet alleen aanwezig zijn in grote meren en kanalen, maar ook in de kleinste poldersloten. EU-leiders willen handelsmaatregelen nemen tegen China. De Europese industrie kan momenteel niet op tegen de Chinese concurrentie, die dankzij staatssteun producten voor zeer lage prijzen op de Europese markt dumpt. Het gaat dan onder meer om zonnepanelen, batterijen, elektrische auto's en chemicaliën. China exporteert deze goederen massaal voor bodemprijzen naar Europa, met als gevolg dat Europese fabrieken noodgedwongen hun deuren moeten sluiten. En op de Nieuwe Damlaan in Schiedam is een voetganger om het leven gekomen na een aanrijding met een vrachtwagen. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden en zal worden verhoord. Dat meldt de politie op X. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de Zeeuwse kust en de kust met Zuid-Holland bestaat kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Is jouw business klaar voor de volgende stap? Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.

moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: WNUR.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A27 van Utrecht naar Gorkum. De weg is dicht tussen Houten en Lexmond na een ongeluk. Ze zijn aan het bergen, maar dat duurt volgens Rijkswaterstaat tot ongeveer 1:30. Omdat de weg dicht is, kun je omrijden via knooppunt Del over de A2 en de A15. Op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht heb je 5 minuten oponthoud bij Boksmeer door asfaltschade daar. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, en met deze kaskraker beginnen we dit uurtje hier bij Ojala Radio. Het is inmiddels 10 minuten over de klok van 12. Ja, de zon, althans hier bij mij, die schijnt uitbundig. En in het zuidoosten, daar wordt het tropisch warm vandaag. Ja, ik heb al lekker mijn korte broek aan. Ja, ik zit er lekker bij. Lekker luchtig. Ja, dat is ook het thema van dit uurtje. Lekker luchtig, gewoon lekker rustig en ontspannen. Niet veel stress, want anders krijg je het veel te warm. Het is weer een mooie dag vandaag, 18 juni. En het middaguur is begonnen. De donderdagmiddag, die is begonnen. En daar ben je natuurlijk afgestemd op Ojala Radio. Ja, denk eraan, het wordt dus vandaag zeer warm. Flink water drinken, water meenemen. En de combinatie van hoge temperaturen en luchtvochtigheid, die kan voor onaangename benauwde hittes zorgen. Ja, vooral ook opgepast voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. Die kunnen hierdoor gezondheidsklachten krijgen. Maar goed, bij zware lichamelijke activiteit, ja, dan kan iedereen klachten krijgen. Dus ook jij moet oppassen. Ook al denk je van ja, ik ben gezond. Ja, ik leef gezond, dus ik hoef me geen zorgen te maken. Ja, ook dan kan je last krijgen van klachten zoals uitdroging en overhitting. Dus ja, het begint bij een fles water die je bij je houdt. Regelmatig drinken, genoeg drinken. En vooral niet te veel inspannen vandaag.

Ja, een prachtige, heerlijke, tijdloze Ghana. Piasi, Panji, Nile Gagame. En Ghana, dat de vrijheid van een vogel in de blauwe lucht verrijkt. Ja, met de zoektocht van ieder mens naar geluk, rust en natuurlijk ook een plek...

houden door de afstand naar je bestemming. Ja, 25 graden momenteel hier in regio Den Haag. Ja, de warme dagen die gaan nu eindelijk beginnen. Morgen kan het maar liefst 34 graden worden. En ook in het weekend belooft het lekker warm te worden. En als het weekend klaar is, dan staat volgende week nog meer heerlijke warme temperatuur op ons te wachten. Ja, vandaag liggen de maxima dus tussen de 26 en 32 graden. En de hoogste waarde die kun je vinden in Limburg. Ja, direct aan zee is het minder warm. En in Zeeland is het, kan het zelfs fris zijn met wat mist. Ja, en vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. Ja, en als het 's avonds of in de nacht regent, ja, dan heb ik er geen problemen mee hoor. Dan krijgen de plantjes water, dan koelt het een beetje af. Als je geen airco hebt, dan kan je gewoon lekker je raampje open hebben en dan komt er wat koude lucht naar binnen. Ja, dan koelt het gewoon lekker af. En overdag, ja, dan mag het van mij gewoon lekker warm zijn hoor. Dus ja, vooral vanavond en vannacht kunnen enkele stevige onweersbuien over het land heen trekken. En Bihan, morgen, ja, dan staat de heetste dag van de week op het programma. Dan stijgt het kwik naar zo'n 32 tot 35 graden. Ja, ik nadeel wel, Hegaard. Het is behoorlijk luchtvochtig. De luchtvochtigheid is erg hoog. En als het dan zo'n 35 graden kan worden en het is behoorlijk luchtvochtig, ja, tutujanjeje van wat er gaat gebeuren, dan wordt het heel erg broeierig. Ja, dat is minder prettig. En aan het einde van de dag morgen kan er dan ook weer een flinke onweersbui over het land heen trekken. Ja, een onweersbui, het is niet erg, zolang het maar in de avond of in de nacht

Ja, en het WK is in volle gang. De WK-sfeer is overal te zien en te proeven. En natuurlijk ook te voelen. En gisteren was het ook weer een spannende dag. Het was een dag vol doelpunten en spanning op het WK. Ja, het mooie was wel Engeland. Die won overtuigend met 4-2 van Kroatië in een wedstrijd met veel tempo. En ja, een aanvallend voetbal. Terwijl Portugal... Ja, die heeft ons wel verrast hoor. Die bleef verrassend steken op 1-1 tegen Congo. Ja, en Colombia die pakte een sterke 3-1 overwinning op Oezbekistan. En zette daarmee een grote stap richting de volgende ronde. Ja, en Ghana, ook Ghana deed goede zaken met een krappe 1-0 zege op Panama. Terwijl Oostenrijk comfortabel met 3-1 won van Jordanië. Ja, en met die overwinning draaien ze stevig mee in de groep.

Portugal kwam niet verder dan 1-1 tegen Congo. Ja, en Congo die schreef geschiedenis met zijn eerste WK-punt ooit na een knappe gelijkmaker. Ja, het is bijzonder, want tot nu toe heeft Congo maar 2 keer meegedaan aan het WK. Het gebeurde in 1974 voor het eerst, toen heette het land anders. Toen was er geen Congo, toen was het Zaïre. En dat was de eerste keer dat ze meededen, maar ja, ze verloren alle 3 de groepswedstrijden, maar schreven wel geschiedenis om als eerste Sub-Saharaans Afrikaans land op een WK mee te spelen. Ja, dat was dus 1974. Nu zijn we zoveel jaren later, 52 jaar zijn ze afwezig geweest. En ja, meteen met hun eerste WK-doelpunt en hun eerste punt ooit met 1-1 tegen Portugal. Dus ja, 2 deelnames, maar 2026 is toch het echte doorbraak op het wereldtoneel van Congo. Ja, en officieel moet je zeggen Democratische Republiek Congo. Maar ja, we zeggen gewoon makkelijk lekker ontspannen Congo.

Ja, en op de klok is het inmiddels 9 minuten voor de klok van 12:30. Ja, we genieten van de beste hits. Hier zo bij Ujala Radio op deze heerlijke middag. Ja, het schijnt dus dat zo'n 300.000 huishoudens, ja, die dreigen hard te worden geraakt door de huidige energiecrisis. En dat is dus een waarschuwing van het Centraal Planbureau. Ja, het gaat vooral om mensen met een laag inkomen die een hoge energierekening hebben omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Ja, deze mensen die worden geraakt door de gasprijs die door de oorlog in het Midden-Oosten hard is gestegen. Ja, en de koopkracht kan 6% dalen voor mensen met een laag inkomen. En met een modaal inkomen, ja, dan daalt de koopkracht met 4%. Ja, en het CPB, het Centraal Planbureau, die zegt dat het verduurzamen van woningen de beste manier is om deze mensen te helpen. Want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. Ja, geld kan je maar één keer uitgeven en dan is het weg. Maar als je je huis verduurzaamt, ja, dan heb je er jarenlang profijt

Ja, heerlijk energiek. Deze Ghana met Yo-Yo Hanisin Ghafoor. Ja, in New York is gisteren iemand om het leven gekomen tijdens een koetsritje door Central Park. Ja, als je daar een keer geweest bent, of misschien heb je het in de films gezien. Ja, Central Park is enorm groot. En een van de kenmerkende dingen daar zijn wel de paarden met de koets die je kan afhuren. Ja, het gaat om een 18-jarige man en hij is behoorlijk hard op de grond gevallen toen het paard dat de koets trok op hol sloeg. Ja, het slachtoffer zat in een koets die toeristen door het beroemde park in New York voert. En rond 3 uur ging het toen totaal mis toen het dier op hol sloeg en de man vervolgens hard ten val kwam. Ja, op beelden is te zien dat zeker 2 passagiers uit de koets worden geslingerd. Ja, en waarschijnlijk de koetsier, die was afgestapt om een foto van de passagiers te maken. En dat is dus niet toegestaan. Ja, het paard was pas 6 weken in Central Park. En er wordt een volledig onderzoek naar het voorval gedaan. Ja, ik zei het al, als je ooit een keer daar geweest bent in New York, in Central Park, dan zou je het misschien gedaan hebben. En anders, als je er geweest bent, heb je het ongetwijfeld gezien. En ja, anders uit die Hollywoodfilms. Ziet ook vaak voorbij komen als die in New York afspeelt. Ja, het is populaire toeristische attractie daar. En het is al zo'n 150 jaar populair in de Amerikaanse metropool. Maar ja, in de sector die honderden banen oplevert, staat het koetsrijden met de paarden onder druk. Omdat ja, critici vinden dat koetsen zielig zijn voor de paarden. En ja, gevaarlijk zijn voor New Yorkers. Ja, en deze gebeurtenis geeft natuurlijk meer voeding voor deze discussie. Ja, tragisch. 18 jaar was deze jongen. Hij dacht, een leuke vakantie, een leuke activiteit. Hoort een leuke foto bij. Ja, allemaal goede bedoelingen natuurlijk. En dan is het verschrikkelijk dat het zo tragisch afloopt.

Ja, een gezellige mashup Ghana. Die perfect past zo rond het uur van 12:30 vandaag. Ja, de formatie No Mercy zit uit Suriname. Ja.

Ja, zo creëren we heerlijke gezelligheid op jouw donderdagmiddag. Vandaag 18 juni, halverwege de maand 2026 en bijna aangekomen bij het weekend. Ja, geniet van deze donderdag. Het is hier in regio Den Haag 25 graden. Er is veel zon, er zijn sluierwolken en het wordt vandaag zeer, maar dan ook zeer warm. Het is een combinatie van hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid. En ja, die kan ook zorgen voor een onaangename, benauwde hitte. Ja, let ook vooral op onze oudere mensen. Vooral onze ouderen met een kwetsbare gezondheid. Ja, we moeten oppassen dat ze geen gezondheidsklachten hierdoor krijgen. Veel drinken. Je hoofd koel houden. Flink de schaduw opzoeken. En het geldt voor iedereen, hè? Ook jongeren met een goede conditie. Ook die kunnen klachten krijgen. Denk aan uitdroging of overhitting. Ja, het is 12:30 geweest. Tijd voor de updates die er allemaal zijn. Eventjes heel kort, wat gebeurt er allemaal in jouw omgeving? Wat gebeurt er allemaal in Nederland en in het buitenland? Kortom, wat is het nieuws wat je moet weten? In ieder geval in Nederland is het Japanse keizerspaar op staatsbezoek in Nederland. Ja, en wordt vandaag onder meer ontvangen in Den Haag en in Amsterdam. Ja, gisteren was er een kranslegging op de Dam. En ja, daar was ook een stil protest van nabestaanden van oorlogsslachtoffers. Ja, en dan denk je, waarvoor is dit bezoek? Ja, het is eigenlijk heel simpel. Het benadrukt de langdurige diplomatieke relatie tussen beide landen. Ja, wellicht als je in de Randstad bent, dan valt het je op. Extra veiligheidsmaatregelen en verkeersdrukte. Ja, heeft allemaal te maken met het vervoer van alle diplomaten en het Japanse keizerspaar. Ja, en in Europa, in Brussel, in de Europese Raad. Althans, daar is de Europese Raad begonnen met leiders van EU-landen. Belangrijke onderwerpen daar zijn veiligheid, economie en steun aan Oekraïne. Maar ook wordt er gesproken over energiezekerheid en concurrentiekracht van Europa. Ja, besluiten die zijn er nog niet, maar die worden na afloop verwacht van de tweedaagse top. Ja, en in het Midden-Oosten, het belooft een beetje rustig te worden daar. Want in het Midden-Oosten lopen diplomatieke inspanningen door om spanningen in verschillende conflictgebieden te verminderen. Ja, internationale bemiddelaars die proberen de gesprekken tussen betrokken partijen op gang te houden. En humanitaire toegang tot getroffen gebieden blijft een belangrijk en gevoelig punt. Ja, en tegelijkertijd blijft de veiligheidssituatie in meerdere regio's instabiel. De vooruitgang die is langzaam en wisselend. Ja, AI, kunstmatige intelligentie. Ja, we horen het bijna dagelijks en dagelijks hebben we ermee te maken. In ieder geval, wereldwijd werken landen aan nieuwe regels voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Ja, de focus ligt op veiligheid, transparantie en het voorkomen van misbruik. Ja, en ook wordt gesproken over de impact op banen en de arbeidsmarkt. Ja, bedrijven die pleiten juist voor ruimte voor innovatie en minder strikte beperkingen. En het vinden van een gezamenlijke internationale aanpak, ja, die blijft lastig. Ja, verder, ja, als je de nieuwsberichten bekijkt, het gaat altijd, althans deze dagen gaat het veel over het weer en klimaat. Ja, in verschillende delen van de wereld zorgen extreme weersomstandigheden voor problemen. Hittegolven in sommige regio's die gaan gepaard met droogte en natuurbrandgevaar. En andere gebieden die krijgen juist te maken met zware regenval en overstromingen. Ja, dit kan dan lokaal leiden tot evacuaties en aan schade aan infrastructuur. Ja, wetenschappers die wijzen op de groeiende invloed van klimaatverandering op onze extreme. Althans op deze extreme die je ook vandaag merkt in Nederland. Ja, dit is Ujala Radio op de donderdagmiddag. Arwabi Amit Jeramke Saat. Geniet van deze prachtige 18 juni. En geniet lekker van het zon.

Ja, de prachtig mooie stem van Dersen Rawal. Een prachtig mooie Ghana dat helemaal draait om dat ene gevoel. Ja, iemand die jouw wereld net een beetje lichter maakt. Niet te zwaar, niet te ingewikkeld. Gewoon die fijne vibe van iemand die meer dan speciaal voor je is. Ja, sommige mensen hoef je niet te zoeken. Ze voelen gewoon als thuis zodra ze in je leven komen. Ja, blijf lekker afgestemd voor nog meer goede muziek, goede Ghana, goede vibes. En zoals altijd, heerlijk veel luisterplezier. Ja, vandaag ook in het nieuws dat 6 op de 10 partners gebruik maakt van de regeling voor aanvullend verlof na de geboorte van een kind. Ja, ik zou denken, maak er gebruik van. Maar het is maar 60%, 6 op de 10. En dat is minder dan vooraf geschat, blijkt uit onderzoek dat is gepubliceerd in het economenblad ESB. Ja, eerdere onderzoeken gingen ervan uit dat 84% er gebruik van zou maken. Vooral mensen met lagere inkomens maken er minder gebruik van. En het aanvullende geboorteverlof van 5 weken werd in 2020 ingevoerd. En naast een week volledig betaald verlof kunnen partners nog 5 weken verlof opnemen tegen 70% van het salaris. Ja, je hebt werkgevers die dat dan aanvullen naar 100%. Ja, zulke goede werkgevers die bestaan. En die zijn er genoeg. En de regeling werd ingevoerd om de zorgtaken gelijker te verdelen.

Ja, een Ghana dat eigenlijk beter past bij een rustige avond dan bij een warme zomerse vrolijke middag. Maar het is toch wel een Ghana dat je even stil laat worden. Kiasi kia ho gea bibeva. Ja, een prachtig Ghana vol met emotie. Waarin je hoort hoe iets moois kan veranderen in pijn. En hoe herinneringen soms zwaarder wegen dan het moment zelf. Ja, dat hoor je in deze Ghana. Toch een mooi nummer wat ik je niet wilde laten ontgaan. Het originele kennen we ja, heel wat jaren geleden. Ja, volgens mij in de jaren 60. Zo rond het jaar 1965. Gezongen door Mohammed Rafi destijds. Maar dit is een prachtige, mooie cover. Kan gewoon in onze middagprogrammering hier bij Ujala. Is waar uit de film Hunted 3D.

Ja, de prachtige mooie stem van Mohit Chauhan, Janmo Janam. Een nummer in Ghana dat je even meeneemt naar een totaal andere wereld, een andere plek. Ja, waar liefde niet stopt bij één leven, maar doorloopt in tijd, herinneringen en misschien zelfs daarbuiten. Ja, sommige gevoelens die verdwijnen niet, ze wachten gewoon totdat het juiste moment om weer terug te komen komt. Ja, het WK-voetbal, daar draait het om deze dagen, deze weken. En als ik kijk naar wat er vandaag op de planning staat, vandaag 8 juni, dan speelt Tsjechië tegen Zuid-Afrika. Zwitserland, die speelt tegen Bosnië-Herzegovina. En Canada, die speelt tegen Qatar. En Mexico tegen Zuid-Korea. Ja, het is een belangrijke speeldag in de groepsfase, omdat dit vaak de tweede wedstrijd is en dus al veel bepaalt voor doorgaan naar de volgende ronde. Ja, vooral Mexico, Zuid-Korea en Zwitserland-Bosnië worden gezien als spannende duels.

Ja, en Canada, Qatar. Dat is interessant, omdat Canada vaak energie start met heel veel energie. Met veel druk, terwijl Qatar juist probeert het spel te vertragen en compact te blijven. Ja, en die dynamiek kan het behoorlijk spannend maken. Maar de kraker van vandaag, van vanavond, dat is denk ik toch wel Mexico-Zuid-Korea. Een duel met veel intensiteit. Ja, Mexico die leunt op technisch spel en op sfeer. Terwijl Zuid-Korea bekend staat om loopvermogen en hoge druk tot het einde. Ja, een leuk detail is toch wel dat dit soort tweede groepswedstrijden vaak veel verrassingen oplevert. Ja, want teams die moeten of vol op de aanval, of ze moeten juist gokken om niet te vroeg uitgeschakeld te raken.

Ja, opmerkelijk nieuws nog uit Meerstad. Ja, in een huis in Meerstad, een woonkern in de gemeente Groningen, zijn vannacht twee doden gevonden. Een 53-jarig echtpaar is daar gevonden. En de politie die gaat uit van een misdrijf en heeft de dochter van de man en de vrouw, die minderjarig is, opgepakt. Ja, rond 3:15 vannacht werden de lichamen gevonden en kort daarna werd de dochter aangehouden. De politie wil nog niet zeggen over de omstandigheden waaronder het paar werd gevonden. En de dochter die zit in beperkingen, wat betekent dat ze met niemand, maar dan ook niemand contact mag hebben behalve haar advocaat. Ja, de politie die doet tactisch en forensisch onderzoek in en rond de woning en doet ook nog een buurtonderzoek. Ja, behoorlijk heftig nieuws. De politie gaat er dus in ieder geval vanuit dat het echtpaar om het leven is gekomen door een misdrijf.

Ja, op de klok is het 4 minuten voor de klok van 1. Het is bijna 1 uur geworden. Zometeen gaan we er even tussenuit voor de reclamebreak. En daarna volgt nog meer Full On Entertainment op deze heerlijke donderdagmiddag. Je bent afgestemd op Ujala Radio, Arwobi, Amit, Jaramke, Saad. En samen genieten we van onze heerlijke, warme donderdagmiddag. Ja, ik had het al gezegd, de temperaturen die lopen hoog op. Op dit moment zo 25 graden, veel zon en ook sluierwolken hier in Den Haag. Het blijft een combinatie van hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheid door heel het land. Ja, en aan zee is het wel minder warm. Vooral in Zeeland is het zelfs fris, maar op sommige plekken kan het zelfs vandaag 32 graden worden. Arbihan, Aurgerm Rahie, dan kan het 35 graden worden. Dus ja, drink genoeg. Hou je flesje water bij je. Smeer je goed in en zorg ervoor dat je veel in de schaduw bent. Ja, voor nu ga ik de studio hier zo verlaten. En mij hoor je heel snel, heel binnenkort weer hier aan Dunia Kamajur. Hindustani Hit.

Live vanuit de Hoofdstad. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.

ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honne wel heen? Door Shadi honne wel heen? Zijn we wel? Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honne wel heen? Door Shadi honne wel heen? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash en carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. In Groningen heeft afgelopen nacht een gezinsdrama plaatsgevonden. In een woning in Meerstad zijn een 53-jarige man en vrouw doodgevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft hun 13-jarige dochter aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op haar ouders. Volgens buurtbewoners stond het gezin op het punt te verhuizen. Hun woning was net in maart verkocht. Niet alleen mensen, maar ook dieren kunnen de komende dagen last krijgen van de warmte. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt veehouders voor hittestress bij onder andere koeien, varkens, schapen en paarden. Boeren moeten hun dieren genoeg schaduw en drinkwater geven. De NVWA controleert dit en zet daar deze zomer voor het eerst drones voor in. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden na het gebruik van middelen die via de webshop Funcap zijn gekocht. Dit bleek tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle. Het OM doet al langere tijd onderzoek naar de webshop en momenteel worden nog 4 andere sterfgevallen onderzocht. Dat meldde de officier van justitie. En in een asielzoekerscentrum in aanbouw in het Brabantse Nuenen zijn het vuurwerkmortier en een mogelijke pijpbom neergelegd, dat meldt de politie. Het pand zou deze zomer klaar moeten zijn voor de opvang van vluchtelingen. Of het daadwerkelijk om meerdere explosieven gaat, moet nog worden bevestigd. Er is al langer veel te doen rond het AZC. De gemeente ontving ruim 1000 bezwaarschriften en ook is er brand gesticht. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de Zeeuwse kust en de kust met Zuid-Holland bestaat kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
3: Ujala Radio, raat aur din, 24 ghante lagatar, aapke liye door gaat ie. Aur ha, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din, aap humse baat kar sakte.

Dit is Oenjala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Oenjala nog groter. Oenjala Radio.

0: QR.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A12. Vanuit Duitsland naar Utrecht heb je tussen de knooppunten Velperbroek en Grijshoort bij Arnhem een kwartier vertraging door een pechgeval. Er zijn 3 rijstroken dicht. Op de A12 van Arnhem naar Duitsland sta je voor de grens 10 minuten in de file door controles. De A27 van Utrecht naar Gorkum is dicht tussen knooppunt Everdingen en Lexmond na een ongeluk. Ze zijn aan het opruimen. Rijkswaterstaat verwacht de weg rond 2:30 vrij te geven. Omrijden kan via knooppunt Del over de A2 en de A15. Verder staat er file op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht bij Boksmeer. Door asfaltschade sta je daar 10 minuten vast. Er is 1 rijstrook dicht. En op de A59 naar Den Bosch rijdt het langzaam tussen Oosterhout en Waspik. Daar is de vertraging bijna een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ujala Radio gaat helemaal los.
3: Je aapka man pasand radio station hai. Ujala Radio, tu jaane hai toch?
4: Mukesh ji ki awaaz ka main bahut bada fan hoon. Unki awaaz ki visheshta ki wo jab gaate hain to aisa lagta hai ki koi bahut sachcha imandar bhula bhara aadmi ga raha hai. Aur har geet ko aise pyar se gaate the lagta tha ki unke liye hi banaye gaye. Kabhi lagta hai ki राज कपूर जी मुकेश जी के लिए बने हैं, कभी लगता है कि मुकेश जी राज कपूर जी के लिए बने हैं।

You are. Ujala Radio Headlines. In Groningen heeft afgelopen nacht een gezinsdrama plaatsgevonden. In een woning in Meerstad zijn een 53-jarige man en vrouw doodgevonden. Hun 13-jarige dochter is verdacht in de zaak. Niet alleen mensen, maar ook dieren kunnen de komende dagen last krijgen van de warmte. En in een asielzoekerscentrum in aanbouw in het Brabantse Nuenen zijn een vuurwerkmortier en een mogelijke pijpbom neergelegd. Dat meldt de politie. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

You are. Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de Zeeuwse kust en de kust met Zuid-Holland bestaat kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de hoofdstad.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Ujala presents the greatest voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mausmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattazin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Deepika Padukone.
3: Hi, this is Imran Khan.
4: Hi, this is Sunny Deol.
5: Hi, this is Ajay Devgan.
6: Hi, this is Ranveer Singh.
7: Hi, this is Sonu Sonodigam.
8: My name is Shahrukh Khan.
9: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio.
10: You are. You are. You are.
11: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. In Groningen heeft afgelopen nacht een gezinsdrama plaatsgevonden. In een woning in Meerstad zijn een 53-jarige man en vrouw doodgevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft hun 13-jarige dochter aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op haar ouders. Volgens buurtbewoners stond het gezin op het punt te verhuizen. De minderjarige verdachte zit in beperkingen. Dat betekent dat het kind alleen contact mag hebben met een advocaat. Niet alleen mensen, maar ook dieren kunnen de komende dagen last krijgen van de warmte. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt veehouders voor hittestress bij onder andere koeien, varkens, schapen en paarden. Boeren moeten hun dieren genoeg schaduw en drinkwater geven. De NVWA controleert dit en zet daar deze zomer voor het eerst drones voor in. In alle Friese wateren is PFAS gevonden. Dat blijkt uit onderzoek van het waterschap dat werd uitgevoerd in 2024 en 2025. De gemeten concentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater. Het Friese waterschap vindt dat de overheid maatregelen moet nemen tegen PFAS. Uit het onderzoek blijkt dat de zogeheten forever chemicals niet alleen aanwezig zijn in de grote meren, maar ook in de kleinste poldersloten. En een opvallende overlijdensadvertentie in de Volkskrant. Bert uit Sesamstraat eert daarin zijn beste vriend Ernie. Dat doet hij na het overlijden van Wim T. Schippers, de stemacteur achter de geliefde Oranje Pop. Schippers overleed onlangs op 83-jarige leeftijd. Samen met Paul Hanen vormde hij jarenlang het iconische duo Bert en Ernie. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de kust van Zeeland en de kust van Zuid-Holland bestaat de kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Deze bar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sab koi se. Ujala Radio DAB+ per. Deze bar mein Ujala Radio. De grootste, keihard, de beste. Ujala Radio. Tujhe lage na najariya. अगर आपके घर पर जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां है उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो

0: WNUR.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar opvallende files. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat een pechgeval bij de afrit Kerkdriel. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is 10 minuten. Op de A12 naar Duitsland staat file voor de grens door controles. Dat kost je 10 minuten extra. Ook op de A12, maar dan vanuit Duitsland naar Utrecht, heb je 10 minuten oponthoud. Tussen de knooppunten Velperbroek en Grijshoort staat het vast door een pechgeval. Daar zijn 3 rijstroken dicht. En verder loopt het vast op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os en Ravenstein. Daar is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ik hou van Ujala Radio.
3: Sangeet ka safar jari hai Ujala Radio par.

You are. Ujala Radio Headlines. In Groningen heeft afgelopen nacht een gezinsdrama plaatsgevonden. In een woning in Meerstad zijn een 53-jarige man en vrouw doodgevonden. Hun 13-jarige dochter is verdacht in de zaak. Niet alleen mensen, maar ook dieren kunnen de komende dagen last krijgen van de warmte. Daarvoor waarschuwt de NVWA, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Op de Nieuwe Damlaan in Schiedam is een voetganger om het leven gekomen na een aanrijding met een vrachtwagen. En een opvallende overlijdensadvertentie in de Volkskrant. Bed uit Sesamstraat, eert erin zijn beste vriend Ernie. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: WNUR.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: to tema.
1: You are, you are, you are.
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de Zeeuwse kust en de kust met Zuid-Holland bestaat kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: में संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉरमार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net business of next level gaan. Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. In Groningen heeft afgelopen nacht een gezinsdrama plaatsgevonden. In een woning in Meerstad zijn een 53-jarige man en vrouw doodgevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft hun 13-jarige dochter aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op haar ouders. Volgens buurtbewoners stond het gezin op het punt te verhuizen. De minderjarige verdachte zit in beperkingen. Dat betekent dat het kind alleen contact mag hebben met een advocaat. De ouders uit Dalfsen die vorig jaar hun eigen kinderen ontvoerden, hebben vandaag 24 maanden celstraf gekregen, waarvan 17 maanden voorwaardelijk. Omdat ze de rest van de tijd al hebben vastgezeten in voorarrest, hoeven ze niet terug de gevangenis in. De kinderen, een meisje van 11 en een jongetje van 6, stonden destijds onder toezicht en waren al uit huis geplaatst toen de ouders ze vorig jaar op 31 maart onder dreiging meenamen. Vanwege de ontvoering werd toen een Amber Alert uitgegeven. Een opvallende overlijdensadvertentie in de Volkskrant. Bert uit Sesamstraat eert erin zijn beste vriend Ernie. Dit doet hij na het overlijden van Wim T. Schippers. Dat is de stemacteur en kunstenaar achter de geliefde Oranje Pop. Schippers overleed laatst op 83-jarige leeftijd. Samen met Paul Haan als Bert vormde hij decennia lang het iconische duo Bert en Ernie. En de politie in Almere heeft een man bevrijd die de hele nacht had opgesloten in een dixie. De man was in de mobiele wc in slaap gevallen en merkte bij het wakker worden dat iemand de deur van buitenaf op slot had gedaan. Iemand die de dixies kwam ophalen vond er eentje wel erg zwaar en belde de politie. Volgens een wijkagent gaat het niet om een dakloze of een hulpbehoevende man en konden zowel de politie als de man er zelf achteraf hard om lachen. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de kust van Zeeland en de kust van Zuid-Holland bestaat de kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaan hai toh. Ujala Radio, ujala hi ujala, desh bhar mein. Haan, har ek gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland, tu jaan hai toh. Dhindhora baja dijiye. Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het noorden van het land is een ongeluk gebeurd op de A28 van Zwolle naar Groningen. De weg tussen De Wijk en knooppunt Hogeveen is nagenoeg dicht. Het verkeer kan er alleen via de vluchtstrook langs. En de vertraging loopt op tot meer dan een uur. Omrijden kan ook via Heerenveen over de A32 en de A7. Op de A32 van Heerenveen naar Meppel sta je 10 minuten in de file tussen Wolvega en Steenwijk. Dat komt door een pechgeval. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala. Salam, namaste, welcome to Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Een opvallende overlijdensadvertentie in de Volkskrant. Bed uit Sesamstraat eert erin zijn beste vriend Ernie. De ouders uit Dalfsen die vorig jaar hun eigen kinderen ontvoerden, hebben vandaag 24 maanden celstraf gekregen, waarvan 17 maanden voorwaardelijk. En de politie in Almere heeft een man bevrijd die de hele nacht had opgesloten in een dixie. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

You are. Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de Zeeuwse kust en de kust met Zuid-Holland bestaat kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

live vanuit de Hoofdstad. Radio. 4 juli bestaat 40 jaar.

0: bieden we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen gegaan. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-67-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
0: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events. Jouw droom, onze passie. Let's create something magical! Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdine, door Salgrehe. Of ga je trouwen? Door Viva Honewale, door Shadi Honewale. Ja, Kizika Moendesanskar. Ujala Radio per vermaaijs aap deze krehe. Pandra vermaaijs voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

Ujala, Larehead, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaat. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Ganivali Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Vakidusein. 19 september, Meervaart mee. Koop je tickets op tijd.

0: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
1: You are.
2: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Het aantal werknemers dat langdurig thuis zit door ziekte of arbeidsongeschiktheid is sinds 2022 met 10% gestegen, terwijl het aantal werkenden in diezelfde tijd maar met 4% toenam. Inmiddels staan meer dan 900.000 mensen aan de kant. Topman Jeroen Tiel van Randstad Nederland waarschuwt dat dit zorgt voor een flinke disbalans op de arbeidsmarkt. Een van de bekendste bomen van het Verenigd Koninkrijk heeft het loodje gelegd. De eik was een van de grootste van Engeland en wereldberoemd door zijn enorme omvang, zijn hoge leeftijd van zo'n 1200 jaar en de link met de legende van Robin Hood, die zou in de holle stam van de boom hebben geschuild. Dit voorjaar kreeg de boom geen bladeren meer en na meerdere mislukte reddingspogingen gaan deskundigen er nu vanuit dat hij volledig is afgestorven. De ouders uit Dalfsen die vorig jaar hun eigen kinderen ontvoerden, hebben vandaag 24 maanden celstraf gekregen, waarvan 17 maanden voorwaardelijk. Omdat ze de rest van de tijd al hebben vastgezeten in voorarrest, hoeven ze niet terug de gevangenis in. De kinderen, een meisje van 11 en een jongetje van 6, stonden destijds onder toezicht en waren al uit huis geplaatst toen ze vorig jaar op 31 maart onder dreiging werden meegenomen. En niet alleen mensen, maar ook dieren kunnen de komende dagen last krijgen van de warmte. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt veehouders voor hittestress bij onder andere koeien, varkens, schapen en paarden. Boeren moeten hun dieren genoeg schaduw en drinkwater geven. De NVWA controleert dit en zet daar deze zomer voor het eerst drones voor in. Het weer nog, vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de kust van Zeeland en de kust van Zuid-Holland bestaat de kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Hi, this is Deepika Padukone.
4: Hi, this is Imran Khan.
5: Hi, this is Sunny Deol.
6: Hi, this is Ajay Devgan.
7: Hi, this is Ranveer Singh.
8: Hi, this is Sonu Sono Nigam.
9: My name is Shah Rukh Khan.
10: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
11: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio. Feel the energy.

0: You Are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het wordt nu snel drukker op de weg. Bij elkaar staat er 300 kilometer file. Er zijn ook flink wat ongelukken gebeurd. Zoals op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoeterwoude-Rijndijk. Alle rijstroken zijn vrij. De vertraging is nog een kwartier. Op de A20 Gouden Hoek van Holland bij Rotterdam-Noord ook een ongeluk. Ook daar zijn alle rijstroken vrij, maar sta je ook een kwartier in de file. Op de A28 Zwolle-Groningen tussen Staphorst en De Wijk is de vertraging een kwartier door een aanrijding. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen knooppunt het Vonderen en Roermond is de vertraging ook een kwartier. Dat komt door een autobrand, daar is een rijstrook dicht. En er is ook een rijstrook dicht op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht bij Boksmeer. Het wegdek is er slecht aan toe. Vanaf Kuik levert dat 20 minuten extra reistijd op. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hallo, dit is Ujjala Radio. Dans je mee?
3: Dil ko chhu jane wale gaane. Sirf Ujjala Radio par.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Het aantal werknemers dat langdurig thuis zit door ziekte of arbeidsongeschiktheid is sinds 2022 met 10% gestegen, terwijl het aantal werkenden in diezelfde tijd maar met 4% toenam. De ouders uit Dalfsen die vorig jaar hun eigen kinderen ontvoerden, hebben vandaag 24 maanden celstraf gekregen, waarvan 17 maanden voorwaardelijk. Een van de bekendste bomen van het Verenigd Koninkrijk heeft het loodje gelegd. En niet alleen mensen, maar ook dieren kunnen de komende dagen last krijgen van hittestress. Daarvoor waarschuwt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: WNUR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag veel zon en het blijft droog. Langs de Zeeuwse kust en de kust met Zuid-Holland bestaat kans op mist. En de middagtemperatuur varieert van 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien? Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.

0: am Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu.
1: Ranga Events proudly presents Kumar Sanu and Anuradha Padwal live in concert. Zondag 6 september, AVA's Live Amsterdam. Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Padwal. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
2: Tujhe dekha to ye jana sanam, pyar hota hai diva.
1: Het wordt een herinnering voor het leven. Zondag 6 september in een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. AVA's Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 5:30 en het concert start om 7:00. 70% reeds uitverkocht, dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com.
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Vanwege de verwachte tropische hitte de komende dagen nemen sportorganisaties geen risico. Meerdere evenementen, vooral hardloopwedstrijden, zijn afgelast of nemen maatregelen. Zo gaan bijvoorbeeld de Wieseloop in de Twentse Weerden niet door. En dat geldt ook voor de Vuurtorenloop, dat is een halve marathon in Hoek van Holland. Zo zijn er op meerdere plekken ook gevolgen voor de avondvierdaagse, dat meldt het AD. Daar wordt de route aangepast of gaat de etappe helemaal niet door. De Verenigde Staten gaan de komende 6 maanden kritisch kijken naar hun militaire aanwezigheid in Europa. Dat kondigde de Amerikaanse minister van Defensie Hexet aan tijdens een bijeenkomst van NAVO in Brussel. Volgens Hexet gaan de Verenigde Staten heroverwegen welke troepen en bases ze in Europa willen behouden, omdat Europa meer voor de eigen verdediging moet gaan zorgen. Het aantal werknemers dat langdurig thuis zit door ziekte of arbeidsongeschiktheid is sinds 2022 met 10% gestegen. Terwijl het aantal werkenden in diezelfde tijd maar met 4% toenam. Inmiddels staan meer dan 900.000 mensen aan de kant. Topman Jeroen Tiel van Randstad Nederland waarschuwt dat dit zorgt voor een flinke disbalans op de arbeidsmarkt. En de politie in Almere heeft een man bevrijd die de hele nacht zat opgesloten in een Dixie. De man was in de mobiele wc in slaap gevallen en merkte bij het wakker worden dat de deur van buitenaf op slot zat. Iemand die de Dixies kwam ophalen vond er eentje wel erg zwaar en belde de politie. Volgens een wijkagent gaat het niet om een dakloze man of een hulpbehoevende man en konden zowel de politie als de man zelf er achteraf hard om lachen. Het weer nog. Vanavond meer bewolking vanuit het zuidwesten en er trekken enkele stevige onweersbuien het land binnen. Daarbij kan veel neerslag vallen en mogelijk ook hagel en zware windstoten. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt in het hele land tropisch met een maximumtemperatuur tussen 30 graden in het noorden tot plaatselijk 36 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
6: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: You Are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 400 kilometer file, een beetje het normale beeld voor de donderdagmiddag. Er zijn wel wat ongelukken gebeurd en er staan wat auto's met pech, zoals op de A4 van Den Haag naar Rotterdam bij knap het Ketelplein. Er is daar één rijstrook dicht, kost je ongeveer 20 minuten. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunetten, 25 minuten extra reistijd. Door een auto met pech sta je nu een uur in de file op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd en Noorderloos. De rechte rijstrook is bij Noorderloos dicht. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht veroorzaakt slecht wegdek bij Boksmeer een half uur oponthoud vanaf Malden. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen Elst en Westervoort ook ruim 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Tu jaane hai toch?
3: Tu jaane hai toch?
4: Sangeet ke rang, Ujala Radio par.

0: Ujala Radio Headlines.
1: Vanwege de verwachte tropische hitte de komende dagen nemen sportorganisaties geen risico. Meerdere evenementen, vooral hardloopwedstrijden, zijn afgelast of nemen maatregelen. De Verenigde Staten gaan de komende 6 maanden kritisch kijken naar hun militaire aanwezigheid in Europa. Het aantal werknemers dat langdurig thuis zit door ziekte of arbeidsongeschiktheid is sinds 2022 met 10% gestegen, terwijl het aantal werkenden in diezelfde tijd maar met 4% toenam. En de politie in Almere heeft een man bevrijd die de hele nacht zat opgesloten in een dixie.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You Are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond meer bewolking vanuit het zuidwesten en er trekken enkele stevige onweersbuien het land binnen. Daarbij kan veel neerslag vallen en mogelijk ook hagel en zware windstoten. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt in het hele land tropisch met een maximumtemperatuur tussen 30 graden in het noorden tot plaatselijk 36 graden in het zuidoosten. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de hoofdstad.
1: Juli bestaat 40 jaar.

vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-67-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het? Door Shadi honen wel het? Door DJ A. Vermaes op Ujala Radio. Vandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het? Door Shadi honen wel het? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
2: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio. Your number one radio.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
5: VNO-NCW en MKB Nederland waarschuwen ondernemers met een WordPress-site om direct hun beveiliging te controleren. Na een internationale politieactie bleek dat cybercriminelen duizenden websites gebruiken om malware te verspreiden. Vooral MKB-bedrijven zonder eigen IT-afdeling zijn getroffen. Via gelekte wachtwoorden en verborgen achterdeuren werden de sites misbruikt. Door de aanhoudende hitte zijn meerdere sportevenementen aangepast of afgelast. De TT City Run in Assen en de FBK Dubbele Mijl gaan niet door. Andere organisaties korten routes in, vervroegen eindtijden en treffen extra maatregelen zoals waterpunten en verkoelingszones. Sinds vandaag geldt landelijk het Nationaal Hitteplan. Een Duitse WK-bezoeker heeft aangifte gedaan nadat AI-beelden hem ten onrechte als Adolf Hitler afbeelden. De gemanipuleerde foto van een jeugdmoment tijdens de wedstrijd tegen Curaçao werd massaal gedeeld op sociale media. Hoewel hij zelf moeilijk herkenbaar is, is zijn zoon dat wel. Ook andere vervalste beelden van Duitse fans circuleerden online. De dieselprijs is in enkele maanden fors gedaald van €2,82 naar €2,26 per liter. Mede door een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran, waardoor de spanningen rond de Straat van Hormuz afnamen. Transportbedrijven profiteren hiervan, maar blijven voorzichtig vanwege de onzekere energiemarkt en hun kleine winstmarges. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
6: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

Ja, de heerlijke aanstekelijke stem van Zwika met de formatie Exclusive. Ja, een Ghana vol energie. Een aanstekelijke melodie. Het doet je even lekker ontspannen. En het maakt je dan ook weer prima gelukkig. Want zo is het ook met geluk. Het zit vaak in kleine dingen. Niet in grote momenten. Maar in Ghana. In muziek die je laat genieten van het nu. Ja, waar je ook bent vandaag. Wat je ook doet. Fijn dat je ingeschakeld bent. Fijn dat je erbij bent. Ja, ik hoop dat je deze dag bent begonnen met een mooie glimlach. Want elke nieuwe dag is een nieuwe kans om iets moois te beleven. Ja, een positieve gedachte om je dag mee te beginnen kan de toon zetten voor een geweldige dag. En ja, verder heb je niet veel nodig, toch? Gewoon goede Ghana, Ujala Radio. Dus ja, zet de volume lekker wat harder. Laat de muziek je energie geven. En neem die goede vibes overal mee naartoe. Waar je ook naartoe gaat.

Ja, uit de film Fighter kan ik een naam hier aan zijn manier. Een heerlijke krachtige gana dat je meeneemt naar de hoogte van de lucht. En ja, ook de hoogte van je dromen. Je komt dus uit de film Fighter en de film, althans in de film staat het nummer symbool voor de passie en toewijding van gevechtspiloten die elke dag het luchtruim ingaan om hun land te beschermen.

Werd prachtig mooi gecomponeerd door Amit Trivedi en is geschreven door Javed Akhtar en prachtig mooi gezongen door Shashwat Singh on the vocals. Ja, zelfs de kleinste vonk kan genoeg zijn om een donkere nacht te verlichten. Dus ja, wat er vandaag ook op je pad komt, blijf geloven in jezelf, blijf vooruitkijken en laat je eigen licht stralen vandaag. Ja, je bent niet voor niets afgestemd op Ujala.

Oh, jugga-mugga, jugga-mugga, Jill-mil, Jill-mil. Komt uit de film Governor. Ja, ook zo'n weer een prachtige Ghana. Een nummer dat straalt van hoop. Je voelt doorzettingsvermogen. Allemaal in de mooie woorden. Jugga-mugga en Jill-mil, die verwijzen naar iets dat schittert en fonkelt. En precies dat gevoel brengt dit liedje over. Ja, prachtig mooi. Ja, zelfs in moeilijke tijden blijft er altijd een lichtpuntje aan de horizon. En dit nummer.

या ओ माय मशुका, तेर तेरी नजरों का तो कभी ना छुका. Ja, het woord Mashuka letterlijk betekent dat geliefde of de vrouw van wie je houdt. Ja, en dat gevoel hoor je terug in elke noot van deze Ghana. Het draait om die ene persoon die je aandacht trekt zonder moeite. Iemand die je wereld net een beetje mooier maakt. En ja, zo af en toe. Niet af en toe, zo vaak mogelijk een glimlach op je gezicht overt wanneer je aan haar denkt. Ja, Ghana Knaam en Mashuka uit de film Cocktail deel 2. Een heerlijke Ghana vol romantiek en bewondering. Ja, echte liefde gaat niet over perfectie, maar het gaat over iemand die jouw gewone dagen extra bijzonder maakt. Dus ja, laat die warme melodie nog een beetje nazinderen en denk aan de mensen die kleur geven in je leven. En geniet vervolgens van alles wat deze dag nog voor jou in petto heeft. Want ja, soms is één liedje genoeg om je eraan te herinneren hoe mooi het leven kan zijn. Ik zeg mooi mooi Ghana, goed zo het Ghana. Bij misal giet, hier aan Dunia Kamishur, Hindustani Hit Radio, Orwobi Amit Jairam Kisat.

Ja, uit de film Salaam Namaste en Ghana. Dat perfect beschrijft wat er gebeurt wanneer je verliefd wordt en je hart sneller gaat kloppen. Zonder dat je precies weet waarom. My deal goes.

Steno, Dil Vich Rakh Lo Jaane Man, Just Walk Into My Life. Ja, de originele komt uit de film Main Aisa Hi Hoon, zo begin jaren 2000. Ja, deze Ghana brengt je meteen terug naar die warme muzikale sfeer van begin jaren 2000. Ja, heerlijk, een vleugje Bollywood en een vleugje ja, Trinidad en Tobago met de geweldige stem van Raymond Ramnarine van de formatie Dile Nadan. Ja, fijn dat je weer luistert. Tijd om even alle zorgen even op pauze te zetten en de energie even volop aan te zetten. Ja, zoals we dat altijd doen hier bij Ujala. We geven jou altijd een heerlijke muzikale boost.

तेरा होने लगा हूँ, खोने लगा हूँ जब से मिला हूँ. Ja, de mooiste liefdes beginnen niet met een plan, maar met een gevoel dat het steeds sterker wordt. En soms zijn er van die momenten waarop je ineens beseft dat iemand ongemerkt een steeds grotere plek in je hart heeft gekregen. Ja, en precies dat gevoel hoor je terug in deze Gana Tera Honelegahon. Ja, komt dus uit de film Ajab Premki Gazab Kahani. En dit is de geweldige stem van Atif Aslam samen met Alisha Chennai. Ja, met die heerlijke sfeer van vandaag, een glimlach op je gezicht en misschien iemand in gedachten. Ja, is dit toch wel een liedje dat perfect past op zo'n moment als vandaag. Ik zie ik heerlijke Ghana, ik zie ik mooi mooi Ghana. Je hoort het altijd hier, Andunia Kamajur, Hindustani Hit Radio. Orwobhi, Amit en Jairam Kisat. Ja, Isbar uit de film Jab We Met. Mohit Chauhan on the vocals. Mohit Chauhan, organische naam heet Tumsehi.

de stem van Mohi Chauhan, organeknaam he Tumsehi. Tumsehi din hota he Surmayi Sham Ati Tumsehi Tumsehi. Ja, sommige liedjes zijn niet zomaar een hit. Het is een gevoel en deze Ghana is daar een prachtig voorbeeld van. Ja, komt dus uit de film Jabwi Met, zo halverwege het jaar 2000. Althans, de jaren 2000. En ja, tijdens de opnames van de film ontstond een echte romans tussen Shahid Kapoor en Kareena Kapoor. Ja, en daardoor leek die chemie tussen deze twee acteurs op het scherm extra natuurlijk. Ook al was het allemaal geacteerd, er zat wel een beetje realiteit in destijds. Ja, uit de film Jabwi Met, zo halverwege de jaren 2000 kwam die uit. En deze Ghana, ja, ik zei het, het is niet zomaar een hit, het is een gevoel. Ja, laat je meevoeren door de heerlijke magie hier zo bij Ujala Radio. Leun achterover en geniet van elk moment en geniet van elke Ghana. Ja, uit de film Haunted 3D is dit Genmo.

Ja, Ganaka naam heet Janmo Janam. De prachtige mooie stem wederom weer van Mohit Chauhan. Ja, sommige liefdesverhalen die duren een seizoen, sommige een leven. Ja, en sommige die lijken geschreven voor meerdere levens. En dat is precies het gevoel van deze prachtige Ghana, Janmo Janam. Een Ghana over een liefde die zelfs tijd, afstand en het lot overstijgt. Want ja, ware liefde, ja, je meet het niet in dagen of in jaren, maar ja, in hoe diep twee zielen met elkaar verbonden zijn. Je komt dus uit een horror-romantische film. Ja, het kan samen. En de film heet dus Haunted 3 Day. Ja, en dat was de stem van Mohit Chauhan. Ja, de heerlijkste hits. De beste Ghana hier op Ujala Radio. Laat je meevoeren door een heerlijke melodie. En heerlijke

maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

0: I am Kumar Sanu.
1: Ranga Events proudly presents Kumar Sanu and Anuradha Padwal live in concert. Zondag 6 september, Avas Live Amsterdam. Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Padwal. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
2: Tujhe dekha to ye jana sanam, pyar hota hai diva.
1: Het wordt een herinnering voor het leven. Zondag 6 september in een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. Avas Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 5:30 en het concert start om 7 uur. 70% reeds uitverkocht, dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com. Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahoe, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, tilo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
3: Lekker.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां हैं उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो

0: रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जाने है तो।
1: Uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
3: Uit controle van de NAVO blijkt dat Tsjechië, Slovenië en Albanië in 2025 toch minder dan de afgesproken 2% van hun bruto binnenlands product aan defensie hebben uitgegeven. Eerder meldde de NAVO dat alle lidstaten de norm haalden. Boekenonderzoek wees echter uit dat sommige opgevoerde uitgaven niet meetellen als defensiebestedingen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu benadrukt het belang van de nauwe relatie met de Verenigde Staten, ondanks spanningen rond een Amerikaans akkoord met Iran over het beëindigen van conflicten in de regio. Netanyahu stelt dat Israël zijn veiligheidsbelangen blijft verdedigen, terwijl het de strategische samenwerking met de Verenigde Staten wil behouden. President Donald Trump uitte recent kritiek op het Israëlische optreden in Libanon. VNO-NCW en MKB Nederland waarschuwen ondernemers met een WordPress-site om direct hun beveiliging te controleren. Na een internationale politieactie bleek dat cybercriminelen duizenden websites gebruiken om malware te verspreiden. Vooral MKB-bedrijven zonder eigen IT-afdeling zijn getroffen. Via gelekte wachtwoorden en verborgen achterdeuren werden de sites misbruikt. Door de aanhoudende hitte zijn meerdere sportevenementen aangepast of afgelast. De TT City Run in Assen en de FBK Dubbele Mijl gaan niet door. Andere organisaties korten routes in, vervroegen eindtijden en treffen extra maatregelen zoals waterpunten en verkoelingszones. Sinds vandaag geldt landelijk het Nationaal Hitteplan. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
4: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

Ja, Ghana, waar je heerlijk vrolijk en enthousiast van wordt. Heerlijke feel good Ghana organic naam heet Coca met Kanika Kapoor en Ria Sean aan de vocals. Or je hebt Iske Jay Sakuch uit de film A Fighter.

आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए. Ja, het originele kennen we uit de film Kurbani, maar dit is een cover uit de film An Action Hero. En je hoorde de stem van Tanik Bakshi samen met Zara Khan. Het zijn de heerlijke momenten hier bij Dunya Kamajur, Hindustani Hit Radio. Hier bij Ujjala Radio, Arbobi Amit Jairam Kisat.

Ja, gezelligheid met de formatie Chic. Ja, van de formatie Chic volume 4, Organekanaam He Amwa Mix. En dat was de stem van Kisri samen met Mabau. En dit is Bacha samen met Payal Deo in deze Gana Sajana.

Sajana Tere Liye Sajana Ye Churi Kangana. De stem van Bancha samen met Payal Deo aan de vocals. En van daaruit gaan we door naar Cholike Piche, ook weer in een cover Ghana gebracht. De stem van Raj Ranjort samen met Vishal Mishra aan de vocals is afkomstig uit de film Crew.

Ja, een geweldige cover. Chulike Piche, kya hai Chulike Piche. Uit de film Crew. En je hoorde tussendoor ook het originele. De stem van Alkayak Nika tussendoor. Geniet van de mooie momenten die deze dag met zich meebrengt. En geniet vooral van Ujala Radio. Op de voorgrond of op de achtergrond, het maakt allemaal niet uit. Als je Ujala Radio maar bij je draagt.

Zoom, Rabber, Zoom. Ja, een heerlijke hit, Ghana. En deze is ook gecoverd door de formatie Beat Machine. Klinkt heerlijk, klinkt geweldig. Past perfect op dit moment van de dag. Op dit moment de stem van Arman Malik. Samen met Ananya. Ghana kanam he, Jezbati het deel.

मुझ पे तो जादू तेरा जादू चल गया, ये इश्क तेरा मेरे दिल को चल गया। Ja, door de ogen van liefde. Door de ogen van liefde zie je de magie van het leven. Heerlijke Ghana. Heerlijke feel-good Ghana. Heerlijke lovely Ghana. Een local Ghana van de formatie Danza, alweer enige jaren geleden, maar nog steeds heerlijk. Nog steeds heerlijk als we deze afdraaien. Andunia Kamashur, Hindustani Hit Radio. Geniet van deze mooie dag. Geniet van de mooie nummers. Op dit moment de stem van Stibin Ben. Ja.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Jouw business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori, lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
2: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
3: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
6: Parijs heeft Palestijnse burgers en journalisten het ereburgerschap verleend als symbolische steunbetuiging aan het Palestijnse volk. Burgemeester Emmanuel Grégoire benadrukte dat dit het leed van Israëlische slachtoffers niet ontkent. De ceremonie vond plaats in aanwezigheid van Halaha Muhasira. Eerder verleende Parijs ook ereburgerschap aan inwoners van Kiev. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt dat de 60-daagse onderhandelingsperiode in het akkoord met Iran vandaag is ingegaan. In die periode geldt een staakt het vuren tussen Iran, de Verenigde Staten en Israël. De gesprekken over een definitief vredesplan starten dit weekend in Zwitserland. Belangrijk punt blijft de omgang met Iraans verrijkt uranium. Uit controle van de NAVO blijkt dat Tsjechië, Slovenië en Albanië in 2025 toch minder dan de afgesproken 2% van hun bruto binnenlands product aan defensie hebben uitgegeven. Eerder meldde de NAVO dat alle lidstaten de norm haalden. Boekenonderzoek wees echter uit dat sommige opgevoerde uitgaven niet meetellen als defensiebestedingen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu benadrukt het belang van de nauwe relatie met de Verenigde Staten, ondanks spanningen rond een Amerikaans akkoord met Iran over het beëindigen van conflicten in de regio. Netanyahu stelt dat Israël zijn veiligheidsbelangen blijft verdedigen, terwijl het de strategische samenwerking met de Verenigde Staten wil behouden. President Donald Trump uitte recent kritiek op het Israëlische optreden in Libanon. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe.
5: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
7: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
8: Hi, I'm Farah Khan.
9: Hi, this is Rani Mukherjee.
10: I'm Akshay Kumar.
11: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
1: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kiste du Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap Hamse Baatkersekte. Orham. Aap Se Baatkeringe. 020-363-0808. उजाला रेडियो के व्हाट्स

0: wereldwijd.
1: Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het al. Aja.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is iets minder dan 10 minuten. En op de A58 Breda-Tilburg tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annebos een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ujala, Lara Hay, The Greatest Voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaar. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Gani Wale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagdozijn. 19 september, Meervaart mee. Koop je tickets op tijd.

0: Oud Odin. Subha Al Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Door radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ojala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ojala.nl. Ojala Radio, voor de allerbeste Bollywoodmuziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: You are.
3: 10 is het Ojala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
4: Funda gaat zijn website vernieuwen en introduceert 3 nieuwe verkooppakketten voor huizenverkopers van 279 tot 649 euro. Verkopers krijgen meer invloed en inzicht in het plaatsingsproces van woningen. Nieuwe functies zijn onder meer een virtuele styler en verbeterde zoek- en scrollmogelijkheden. Makelaars zijn kritisch en vrezen hogere kosten en minder invloed in het verkoopproces. Vakbond FNV kondigt een staking aan bij de Nederlandse spoorwegen op woensdag tussen 4 en 8 uur. De actie is gericht tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. Ook het vervoer van bus, tram en metro wordt geraakt, met mogelijk nog langere verstoringen van de dienstregeling. Parijs heeft Palestijnse burgers en journalisten het ereburgerschap verleend als symbolische steunbetuiging aan het Palestijnse volk. Burgemeester Emmanuel Grégoire benadrukte dat dit het leed van Israëlische slachtoffers niet ontkent. De ceremonie vond plaats in aanwezigheid van Hala Muhasira. Eerder verleende Parijs ook ereburgerschap aan inwoners van Kiev. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance zegt dat de 60-daagse onderhandelingsperiode in het akkoord met Iran vandaag is ingegaan. In die periode gelden staakt het vuren tussen Iran, de Verenigde Staten en Israël. De gesprekken over een definitief vredesplan starten dit weekend in Zwitserland. Belangrijk punt blijft de omgang met Iraans verrijkt uranium. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe.
3: En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
5: Ojala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab ko ise batate hai. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ojala Radio, aur Ojala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ojala Radio.
6: Is your business klaar voor de volgende stap?
7: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ojala Radio. Mail vandaag nog naar info@ojala.nl.

0: WNUR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: मुंडन संस्कार है मुंडन संस्कार होने वाला है उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap. Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site. www.ujala.nl www.ujala.nl
2: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong. Mastuba Gamanei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Gamanei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Vakbond FNV kondigt aanstaande zondag een staking aan bij drogisterijen zoals Ethos en Kruidvat. Dat is op Vaderdag. Werknemers protesteren tegen plannen om de zondagtoeslag te halveren. FNV wil juist de 100% toeslag behouden, terwijl werkgevers de toeslagen willen gelijktrekken met andere werkdagen. Ook andere ketens zoals Holland & Barrett en Trekpleister doen mee aan de acties. Funda gaat zijn website vernieuwen en introduceert 3 nieuwe verkooppakketten voor huizenverkopers van €279 tot €649. Verkopers krijgen meer invloed en inzicht in het plaatsingsproces van woningen. Nieuwe functies zijn onder meer een virtuele styler en verbeterde zoek- en scrollmogelijkheden. Makelaars zijn kritisch en vrezen hogere kosten en minder invloed in het verkoopproces. Vakbond FNV kondigt een staking aan bij de Nederlandse spoorwegen op woensdag tussen 4 en 8 uur. De actie is gericht tegen kabinetsbezuinigingen op sociale zekerheid. Ook het vervoer van bus, tram en metro wordt geraakt, met mogelijk nog langere verstoringen van de dienstregeling. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: You Are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan een paar korte files, onder andere op de A12 Den Haag-Arnhem tussen Houten en Bunnik, 6 kilometer en 10 minuten oponthoud door werkzaamheden. Wegwerkzaamheden zijn ook de oorzaak van de file op de A15 Rotterdam-Europoort bij Brielle, ook 10 minuten vertraging daar. En op de N3 Papendrecht-Dordrecht bij Dordrecht Centrum ook bijna 10 minuten oponthoud. De linkerrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

live vanuit de Hoofdstad. Groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden. Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdin Hei, door Salgren Hei. Of ga je trouwen? Door Viva Hone Wale, door Shadi Hone Wale Hei. Ja, Kizika Moende Sanskar Hei. Ujala Radio per vermaas aap deze te hebben. Pandra vermaas voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
3: Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangifte van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichtere of andere soorten criminaliteit. Mastuba Ghamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Ghamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Vakbond FNV kondigt aanstaande zondag een staking aan bij drogisterijen zoals Ethos en Kruidvat. Dat is op Vaderdag. Werknemers protesteren tegen plannen om de zondagtoeslag te halveren. FNV wil juist de 100% toeslag behouden, terwijl werkgevers de toeslagen willen gelijktrekken met andere werkdagen. Ook andere ketens zoals Holland & Barrett en Trekpleister doen mee aan de acties. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en warm en ook komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
4: Ujala Radio, raat aur din, 24 ghante lagatar, aapke liye doorgaat ye. Aur haan, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din, aap humse baat kar sakte hain.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

You are. Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond meer bewolking vanuit het zuidwesten en er trekken enkele stevige onweersbuien het land binnen. Daarbij kan veel neerslag vallen en mogelijk ook hagel en zware windstoten. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt in het hele land tropisch met een maximumtemperatuur tussen 30 graden in het noorden tot plaatselijk 36 graden in het zuidoosten. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Mostubah Khamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Vakbond FNV kondigt aanstaande zondag een staking aan bij drogisterijen zoals Ethos en Kruidvat. Dat is op Vaderdag. Werknemers protesteren tegen plannen om de zondagtoeslag te halveren. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: WNUR.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

You are. Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond meer bewolking vanuit het zuidwesten en er trekken enkele stevige onweersbuien het land binnen. Daarbij kan veel neerslag vallen en mogelijk ook hagel en zware windstoten. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt in het hele land tropisch met een maximum temperatuur tussen 30 graden in het noorden tot plaatselijk 36 graden in het zuidoosten. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Mostubah Khamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Vakbond FNV kondigt aanstaande zondag een staking aan bij drogisterijen zoals Ethos en Kruidvat. Dat is op Vaderdag. Werknemers protesteren tegen plannen om de zondagtoeslag te halveren. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. Een 3-jarig jongetje is in een Britse dierentuin nabij Huntingdon door een 30-jarige man in een krokodillenverblijf gegooid. Het kind raakte ernstig gewond en is opgenomen in het Edinburgh Hospital. Zijn toestand is ernstig maar stabiel. De politie heeft de verdachte direct aangehouden op verdenking van poging tot moord. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangifte van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichtere of andere soorten criminaliteit. Mostuba Khamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Khamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020 409 0807.

You are. Ujala Radio Headlines. Een 3-jarig jongetje is in een Britse dierentuin nabij Huntingdon door een 30-jarige man in een krokodillenverblijf gegooid. De politie heeft de verdachte direct aangehouden op verdenking van poging tot moord. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Mastuba Khamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. Een 3-jarig jongetje is in een Britse dierentuin nabij Huntingdon door een 30-jarige man in een krokodillenverblijf gegooid. Het kind raakte ernstig gewond en is opgenomen in het Edinburgh Hospital. Zijn toestand is ernstig, maar stabiel. De politie heeft de verdachte direct aangehouden op verdenking van poging tot moord. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangifte van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichtere of andere soorten criminaliteit. Mostuba Khamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Khamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: You are. Ujala Radio, Satse Parkala. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. www.ujala.nl Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Een 3-jarig jongetje is in een Britse dierentuin nabij Huntingdon door een 30-jarige man in een krokodillenverblijf gegooid. De politie heeft de verdachte direct aangehouden op verdenking van poging tot moord. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Mostuba Khamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Ojala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ojala Radio, het hart van de Bollywood muziek.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. Een 3-jarig jongetje is in een Britse dierentuin nabij Huntingdon door een 30-jarige man in een krokodillenverblijf gegooid. Het kind raakte ernstig gewond en is opgenomen in het Edinburgh Hospital. Zijn toestand is ernstig, maar stabiel. De politie heeft de verdachte direct aangehouden op verdenking van poging tot moord. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangifte van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichtere of andere soorten criminaliteit. Mostuba Khamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Khamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: 24 uur per dag en 7 dagen per week de beste Hindoestaanse muziek op Ujala Radio.